0: De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. Rode Duivel Maxime de Kuyper had veel lof voor zijn teamgenoten.
1: We zijn heel blij dat ze er nog steeds bij zijn. Dat ze nog steeds hun tijd in de nationale ploeg steken en ons willen helpen als jonge gasten, als nieuwe generatie. En alleen maar appreciatie daarvoor.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben één punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetje van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Voor de kust van Oman, nabij de straat van Hormuz, is opnieuw een schip aangevallen, waarschijnlijk met een raket. Het gaat om een olietanker. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. De bemanning zou in de veiligheid zijn gebracht. Ook gisteren was er een gelijkaardig incident, een bewijs dat de regio nog altijd niet veilig is voor scheepvaart. Sinds de start van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd of wordt er schepen onder vuur genomen die blokkade proberen te omzeilen. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd fel gestegen. En in het Verenigd Koninkrijk zijn 2 Iraanse mannen aangeklaagd omdat ze een aanslag zouden hebben willen plegen op leden van de Joodse gemeenschap in Manchester. Het is niet meteen duidelijk hoe concreet de plannen al waren, maar volgens het onderzoek zouden de 2 al bezig zijn geweest met het maken van een explosief. De 2 Iraniërs werden op 20 september al opgepakt en zitten in voorlopige hechtenis. Ze verschijnen de komende dag voor de rechtbank. De aankondiging komt precies 1 jaar na de dodelijke aanslag op een synagoge in het noorden van Manchester. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Studio Brussel. The party never stops.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het 3e. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ja, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Zij hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de voorbije weken opnieuw hoog opgelopen na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van enkele mijnen. Noord-Korea vuurt ook wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil zo met zijn militaire slagkracht dreigen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
2: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11:00. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
3: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetje van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis daar volledig kunnen functioneren. Er zou dringend meer humanitaire hulp nodig zijn, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Ook eerder blokkeerde Israël al humanitaire hulp voor Gaza. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost. En de co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai naar Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: nach. Grote boek.
1: Dit is Studio Brussel. Life is music. Studio Brussel.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de hervorming van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch, dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkloos is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Daardoor krijgt dus een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, dus toch nog een volledige uitkering. Het aantal Belgische kinderen dat bijziend zal zijn kan tegen 2050 stijgen tot bijna 1 miljoen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging van opticiëns en optometristen. Bijziendheid is een oogafwijking waarbij je voorwerpen dichtbij scherp ziet, maar in de verte wazig. Het probleem neemt wereldwijd toe. Uit studies zou blijken dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 daarom een bril of lenzen zou moeten dragen. De beroepsvereniging van opticiëns en optometristen pleit daarom voor meer preventie, onder meer door kinderen voldoende tijd te laten doorbrengen buiten in daglicht. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En de Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
3: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast. Waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
2: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De beperking van de werkloosheidsuitkering voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven, waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt een deel van de werklozen die een uitkering al zijn verloren, nu dus toch nog het volledige bedrag. Na bijna 11 uur debat in het Vlaams parlement gisteravond is de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij zwaar ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de afgelopen weken opnieuw hoog opgelopen, na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van een paar mijnen. Noord-Korea vuurt wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil op die manier zijn militaire slagkracht laten zien. En de Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste 2 doelpunten. Romelu Lukaku het 3e. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jurrie Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
3: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat wel tevreden mogen zijn.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag krijgen we vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De Koning, de slimme kijk op ramen.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
1: Oh my zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven, waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming die uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, nu toch nog die volledige uitkering. Na bijna 11 uur debatteren heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er een hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
8: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
7: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetje van vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan toch zijn aangeworven bij Fly Dubai. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saoedi-Arabië. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis volledig functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al meer dan 74.000 mensen het leven gekost. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun derde wedstrijd gewonnen. Ze versloegen gisteravond Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat, zegt hij.
9: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
7: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer, raadochtend grijs, vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan nog maximaal rond 15 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel. Brussel.
10: De tijdloze op zaterdag.
5: Dave Peters.
11: Een schop onder ons edele achterwerk. Dat hebben wij allemaal nodig om lekker wakker te worden. Naast dat bakkie pleur. Goedemorgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
11: Voilà,

0: heerlijk toch, hè? Werner, handen 10 voor 2, hè, want die moet rijles geven in de Westhoek. Veel succes daar. Tom is er ook bij, Roel is erbij. Goedemorgen, goedemorgen terug. Ik kon even die stem van Damon Albarn horen.
1: Hello, this is Damon from Blur.
0: Oh, en zo nog even in koor, om die song number 2, dat is een kort liedje. Ik wil nog even in koor, mannen. En doe het een beetje grappig dat jullie luisteren naar Studio Brussel. Zo in koor en dan een beetje grappig ook.
2: Hi, we're Blur and you're listening to Studio Brussel.
0: Goed, dan zijn we klaar voor Chemicals met Q-Tip. Dat is die man van een Tribe Called Quest onder andere. Ja, here we go, people.

ervaring met de kruimeldief. En dan heb je die vervelende bloedplekken niet van een mug. Je moet het eens proberen sluipen, sluipen, sluipen. En dan net voor die mug volle kracht in de kruimeldief. Als je dat nog hebt bijvoorbeeld, zalig. Morgen in de Roma. Zie ik jou daar? Misschien wel. Deze mannen ten dans in de Roma daar. Edgewigs.

0: Heart of Glass, Blondie. Ja, Koen en Chris van Clouseau, die hebben er gewoon een derde show bij gedaan. Het begint ongelooflijk te worden, Koning Boudewijn Stadion. En dat is onze Maximize van Cleef, de man van de platen, hier niet ontgaan. Want zijn weeënplek is bovengekomen, vrienden. Hij heeft er eentje ingepompt.
1: Studio Brussel.
2: Goedemorgen.
1: De tijdloze op zaterdag.
0: Dus ja. Hier zijn ze dan. Goedemorgen zeg. Hallo kus.

0: kans is statistisch erg groot. En dat er heel veel mensen dit nu horen ook een ticket hebben gekocht, ja.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
0: Ik denk dat boer Steven zich van uier vergist heeft daarnet. Want die schok even, ja, die heeft een andere muzieksmaak. Dat kan natuurlijk. Hij is wel al wakker. Ik ga denk ik zo meteen eens live richting Tielt om te kijken hoe de koeien het vandaag doen. Of er wat wit vocht uit te persen valt vandaag. Er is ook misschien een nieuwe evolutie in zijn mediacarrière, want er komt merchandise aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ja, zichzelf gaat te werk stellen zo'n jongen.
3: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Ja, dat is lus.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Studio Brussel.

0: Kazang. When I need you. 100 miljoen keer gehoord.
1: Studio Brussel. De tijdloze op zaterdag. Dave Peters.
0: En zo zie je dat er toch nog een ander woord in je hoofd kan slijpen. Ongelooflijk. De bands, ja, daar krijg je letterlijk kippenvel van, hè. Elke keer als dat voorbij komt, zeker als het niet elke week is. Hey Sabine, ook voor jou goedemorgen. Blij dat je elke dag luistert, of zo vaak mogelijk. Dat is goed nieuws. Sabine, dan ken je misschien ook deze man. Ik ga hem eens blind even bellen, want ik heb niet gezegd dat ik zou bellen. Dat is altijd wat leuker, spannender natuurlijk. Of dat dan ook lukt of niet. Want gsm's die staan vaak op stil, hè.
2: Een hele goede morgen.
0: Maar hoe vindt? Hoe was het?
2: Een goede morgen.
0: Hoe was het, vindt?
2: Goed, hè? Heel goed.
0: Ik had daar zien dat je Instagram account het gemokte vindt.
2: Ja, maar wat is dat nu, man?
0: Het is ongelooflijk, hè. Ga je het vinden door de beten, ja, vindt.
2: Zowel ik een durm, ja. Misschien vandaag niet, maar morgen toch zeker wel.
0: Zoals in vindt. Ik weet, ik kan dat allemaal niet, dat West-Vlaams. Maar ik heb zoveel West-Vlaamse vrienden. Ik vind dat West

0: Amazon of Wout of zo. En plots is dat, oh, zie je ook al eens vluchten. Oh, dat hoe het vindt. En dat is vertrokken, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, komt dat? Ja, dat zit in ons bloed waarschijnlijk. Ja, kun je dat eigenlijk ook niet dat dat komt.
0: Ja. Oeh, ben je weer aan het melken?
1: Ja.
0: Ongelooflijk, hè? En hoe gaat het met het melken vandaag?
1: Goed, ik heb bijna gedaan. Nog 10 minuutjes en dan ben ik er vanaf.
0: Ja, oké. Okay. Ik moet je de groeten doen van Werner ook. Die gaat rijles geven in Poperingen aan 16-jarigen. Dus handjes op 2:10. Steven, belangrijk. Je bent tegenwoordig ook actief op social media, heb ik gezien.
1: Ja, maar dat zit nog in zijn kinderschoentjes. Je moet er nog leren mee werken.
0: Wel, ik ga dat nu een keer op mijn eigen Instagram. Maar ik ga er een half uurtje op zetten. Dan kunnen mensen daar snel naartoe. Ik ga er wat live nu doen op mijn story. Dave Peters 76 met 1 Edi Peters. Dan kan je het vinden. Account van Boer Steven. Ga dat eens allemaal zoeken. Ik heb het nu online gezet. Het staat erop. Oei, ja, lap. Dan begint de andere rest ook te lawaai te maken. Zo, het staat erop. Ga naar Instagram op de story van mezelf, kan je de link vinden naar de account van Boer Steven. En dan kan je ja, gewoon hem ook gaan volgen. Hoe zit het met die merch? Want je had overalls in gedachten, hè?
1: Ja, wel. We hebben al een of andere spreuken of bedachten erop. Ja, we zijn er mee bezig. Ja, we zijn er mee bezig.
0: Ja, wat is er al zo momenteel dat zo het beste klinkt?
1: Dus ik heb het een en ander opgeschreven, momentje. Dus overal is Boer Steven, maar kan je mij Nathalie de Boerin inschrijven? Dat was een voorbeeld.
0: Goed. Ja, ik vind het goed.
1: Was het dan nog, ik luister tijdloos, Boer Steven.
0: Ja, dat is ook goed.
1: Was er nog iets? Ja, Boer Steven tussen koe en kameraad, altijd paraat.
0: Ook sterk, ja.
1: Ja, maar eigenlijk, die kwam van mijn vrouw zelf, dat vond ik eigenlijk wel goed. Samen door het leven met de tijdloze Boer Steven.
0: Ja, ik vind dat, daar zit zo een soort van eenvoud siert in.
1: Ja, maar dat dekt heel de lading, denk ik.
0: Ja, want het leven is soms al complex genoeg.
1: Ja.
0: Heb je nog eentje? Ja.
1: Bij Boer Steven hebben de koeien een goed leven. Ja, dat is ook zoiets, ja.
0: Ja, maar dat is ook zo, hè.
1: We zien wel wat we mee doen.
0: Ja. Ik heb in Zwitserland ooit eens geweest. En we zouden stek gaan eten, maar ik heb dat toch niet gedaan. Want dan moest je een halve nier afstaan. Dat was gigantisch duur. Maar er stond op het menu dat ze die koeien, dat ze die masseerden. Ken je dat?
1: Ja, dat wordt gedaan. Ja, maar wij doen dat eigenlijk.
0: Of is dat nep? Is dat gewoon merchandising?
1: Ja, dus ja, ik moet er een verhaaltje rondbreiden. Ik weet niet of dat eerlijk veel helpt. Ja. Baten niet, schaten niet, denk
0: ik. Het zal wel zin. Ik ga eens kijken of je al... wacht, hè, Boer Steven. Voor ik hier afleg, Boer Steven, moet ik even checken of je al nieuwe volgers hebt. Op je Instagram-account. Ja, er zijn er al een paar bij, hoor. Ja, dat begint aan te tikken. Ik heb het op mijn story gezet. Dave Peter 76, kan je het vinden. En klik even door en volg dan Steven. En doe ook een voorstel voor de tekst die op de overall moet komen. Dat wordt dan de eerste merchandising van Boer Steven. Houden jouw koeien van een beetje melige, romantische popmuziek waar je toch even een Kleenexje moet bijhalen, of niet?
1: We kunnen dat proberen, ik weet dat niet eigenlijk. Liever iets harder voor de koeien, maar we proberen het. Hè?
0: Nee, ik heb het meest smart lapperige wat ik gevonden heb klaargezet. Zal ik dat eens even instarten?
1: Ja, laat maar komen.
0: Wat denk je daarvan?
1: Ja, dat is perfect, man, voor deze morgen.
0: Ja, Locus, zal ik jou eens wat verklappen, beste vriend?
1: Ja.
0: Als ik vroeger, want ik doe dat allemaal niet meer, dus ging beginnen aan, naar fitness ging, ging ik op zo'n loopband. En als ik echt dacht, fuck it all, ik kon niet meer, dan zette ik dit op en dan gierde de adrenaline door mijn lijf.
1: Ja, dat zal wel.
0: Het zal wat in vent. Je hebt nog 25 seconden. Maak nog eens wat reclame voor je Instagram-account. Doe maar.
1: Iedereen die wil, mag mij een verzoekje of een tekst doorsturen. Alles is welkom. We zien wat we mee doen.
0: Ja.
1: Bij deze, ja, zien we wel verder.
0: Voilà. Boer.steven is, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Steven, goedemorgen nog. Misschien tot later.
1: Ja, Dave. Tot dan.
0: Joe. Melk zijn event.

0: Je bent verbonden met de mailbox.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze op zaterdag.
2: Ja, ik was Arne aan het bellen. Die is speciaal naast de weg gaan staan om mee te brullen met deze ultieme ochtendplaat van Metallica. Ik denk dat hij niet gaat opnemen, maar ik probeer toch eens even... Gewoon goeiedag zeggen, Arne. Ik ga niet bijten, niet tot bloedens toe, dat weet je toch? Je hoort me toch door de radio. Hey Arne, je bent er. Wat doet het met een mens om op deze manier Metallica in je maag te krijgen? Breng dat eens onder woorden.
3: Metallica is een plaat die ik van mijn vader gehaard heb.
2: Ja.
3: En die dacht zit er gewoon helemaal in.
2: Ongelooflijk.
3: Ik kan helemaal meebrullen. Dus...
2: Het zal wel zijn. Staat er voor jou nog iets leuks op het programma vandaag? Waar mag ik jou nog toe wensen, beste vriend?
3: Nu dus in middag, voor mij dat nog een beetje werken. En namiddag staan met een zinnetje hier in Nuisland en Harderweer.
2: Voilà, geniet ervan. En doe ze heel veel groeten van mij en tot later, hè.
3: Dankjewel.
2: Joe, dag Arne. Bye-bye.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Iedereen in de

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, met die banaan.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top professioneel, met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil auto techniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Ja, natuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Studio Brussel.
11: Wat voor domme manier?

heb net even gecheckt. Ik had het Instagram-account van broer Steven. Die is online nu op social media. Heeft op een story gezet op Instagram. En ze zijn al verdubbeld, de volgers. Dus ga hem volgen. Broer Steven, je kan het wel vinden. Brian Adams, Run to You. Ik heb een geweldig verzoek binnen van Lies. Ik ga dat bijhouden. Want dat is wel eentje voor het volgende uur, denk ik. Beetje cheesy, zegt ze. Maar echt zoiets wat we al heel lang niet meer gehoord hebben. Voornaam Glenn. Voor de rest ga ik niet verklappen. Live, want er is een docu in de zalen. Biopic. Linkin Park. Hier gaan we. In the end.

Ilse zegt topmoment op Werchter vorig jaar. En Parklife dit jaar. In the end, kippenvel. Luna Billy Joe. Goedemorgen, wij zijn wakker. Ja, ik ben ook wakker. Goedemorgen. Blij dat je erbij bent. Michiel ook. Heel amazing. Dave, goedemorgen. Hallo Michiel, voor jou van hetzelfde laken en broek. Hey, koekelaarde. Koekelaarde is wakker vindt. Gekker moet het niet worden, plezant toch? Dit is misschien wel het beste wat er ooit uit de schedel van de heer Calier is ontsproten. Zo goed. Eden, goedemorgen daarmee. Overvalk, hier gaan we.

0: Ja, wie ben jij? Eens even kijken. Lisbeth is op weg naar een crossfit-wedstrijd. Heeft een ophepper nodig uit Waasmunster. Lisbeth, maar ik heb een ophepper voor jou. Moet je wel even opnemen natuurlijk. Ik ben het niet, echt niet. Ik ga heel braaf zijn. Bij het... Ben je daar? Hey Lisbeth, hallo. Hey Lisbeth, hoe gaat het?
1: Goed hoor.
0: Oh, maar moet jij straks weer van die tractorbanden gaan sleuren?
1: Het zijn veel oefeningen waar ik eigenlijk niet zo heel goed in ben. Dus dat wordt wel pittig, denk ik.
0: Ja, crossfit.
1: Maar ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met een vriendin. Dus dan maak ik het leuk.
0: Ja, ik vind het geweldig om naar te kijken op een terrasje met een glaasje wit. Om dan dat zweet te zien druipen van die hoofden en al die gekke toestanden. Ik vind dat zalig. Is dat nog altijd hip, die crossfit?
1: Ja, uiteraard. Hè.
0: Ongelooflijk. Je hebt een oppepper nodig, hè?
1: Ja.
0: Maar er staat toevallig iets klaar voor jou. Die peppers die ga ik misschien even opsparen voor straks. Mag het ook een beetje dansbaar zijn?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik denk dat ik Faithless heb klaargezet voor jou. Dat staat erin. Goed, Elisabeth, heel veel groeten aan de vrienden en de vriendinnen. Crossfit ze nog en tot ziens, hè.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze op zaterdag.
4: Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be

0: vanavond op VRT1.
1: Ik weet met mijn liedje, bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zaten zeggen, je mag dat niet kopen, je mag dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
0: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
2: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat... is er Dexter. Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie...
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Deze radiospot is voor u.
13: Zeker.
12: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
13: Pas opgestaan.
12: Al direct weer in slaap valt.
13: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
12: En maar kwijlen op zijn kostuum.
13: Ja, is dat normaal?
12: Nee.
13: Want slapen doet je in je bed.
12: Het is bedtijd.
13: Echt waar.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
14: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
15: Een uur of 8, goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
15: Ton Janssens.
17: Er waren eerder al problemen met de piloot die een vliegtuig wilde laten neerstorten. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. De passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig kon een noodlanding maken in Saudi-Arabië. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun 3e wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste 2 doelpunten, Romelu Lukaku het 3e. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk tevreden met het resultaat.
18: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen.
17: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer nog. Na het ochtendgrijs wordt het vaak zonnig met enkele stapelwolken, temperaturen rond de 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms mist. Daarna meestal zonnig en ook rond de 20 graden dan.
19: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
20: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt.
9: Je schrijft Blaklader.
10: Brussel.
16: De tijdloze op zaterdag.
10: Dave Peters.
20: Onze zeer goede vrienden van bakkerij De Blauwe Streep, die hebben een liedje geschreven en het gaat over een boodschap in een fles. Check maar eens, hier komt-ie.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

message in de bottle. Het is een beetje concurrentiestrijd van de crossfitters in de auto. Daarnet was Lisbeth op de radio. Alan die zit in de andere auto en die wil Universal Nation een push. Ja, misschien moet ik dat eens voorleggen. Jullie mag dat van jullie. Misschien dat ik jou dan misschien ook wel later nog wel even bel, Alan. We gaan het even zien. Goed, Oasis is niet gelukt. Geen code gehad. Harry gelukkig wel opnieuw. Deze man hier.

kan eerlijk gezegd al bijna niet meer wachten. Ik ga niet naar dat concert, maar bij In Rome, dan pakt hij LCD mee. Muzikale helden. That's how it starts. Toch tof van een Harry, vind je niet?

0: Monkey Sound System, All My Friends. Ja, nu had ik toch wel gedacht, beste Ellen, in wagen nummer 2 van de Crossfitters, dat je er zou zijn, maar...
1: Hallo?
0: Oh, ze is er toch? Ongelooflijk. Stond je gsm op stil waarschijnlijk?
1: Ja, ja, dat in mijn zak.
0: Ja, ongelooflijk. Zeg eens even, jij gaat crossfitten met Lisbeth onder andere. Wat ga je dan doen wat andere mensen grappig vinden? Want vroeger was dat met van die tractorbanden sleuren. Wat doen jullie?
1: Oh, oei, dat gaat zeker niet het geval zijn. Ja, grappig. Het gaat vooral afzien zijn op zo'n assault bike. Dat is zo'n stomme fiets waar je hart van direct 210 in de lucht gaat. En dat je denkt, oh jee, ik ga doodgaan.
0: Ongelooflijk.
1: Maar hey, het wordt tof.
0: Ja, zeg, wat bezielt iemand om op een zaterdagochtend, terwijl je gewoon lekker in je bed zou kunnen liggen met de tijdloze op, wat bezielt iemand dan om gewoon te garen in eigen nat, terwijl je jezelf helemaal afbult? Wat is daar zo tof aan?
1: Oh, wel, ja, ik ga mezelf die straks sowieso die vraag ook stellen, denk ik. Maar je schrijft in februari. En in februari denk je, ah, oh, dat is een kei tof idee. En nu is het oktober en denk je, oh jee. Ja, het liggen is wel leuk.
0: Ja, maar eigenlijk is stiekem ook wel heel tof wat jullie doen, hè, met de girls. Gewoon lekker gaan crossfitten.
1: Ja,
0: ik heb heel veel klachten gehad. Mensen willen niet Universal Nation op dit moment. Ik kan het moeten bijhouden. Oh. Maar omdat ik van goede wil ben, Ellen, heb ik wel. Gaan we samen 5 seconden Universal Nation wel even samen ons momentje doen. Ben jij klaar?
1: Okay, goed. Tel, ja, ik ben klaar.
0: En blijf hangen, hè. Tel eens even af. Ja. Tel maar af.
1: Oké, 3, 2, 1, go.
0: Dat was toch tof, hè? Ons kleine clubmomentje. Nu ben je helemaal klaar voor de CrossFit. Er is wel iets anders wat mensen voorgesteld hebben voor jou. Hou je ook af en toe van een zo'n klein, fijn gitaartje? Hou je ervan?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Drink je ook wel eens champagne?
1: Ja, soms wel, ja.
0: Droom je er ook van om een miljonaires te zijn?
1: Ik denk iedereen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan is de slotsom heel makkelijk. Dan wordt het miljonair en champagne. Dat gaat helemaal scheuren. Doe ze de groeten daar, de girls in de andere auto. En lekker crossfitten, hè. Ellen, tot ziens.
1: Ja, doei. Dankjewel.
0: Ciao, bikers. Jojo. Bye-bye. Jojo.

0: Jimmy, altijd goed. Crosstown Traffic. Hey Lies, ben je er nog uit Gent met je cheesy verzoekje? Ik ga jou gewoon even bellen, want we moeten dat gewoon doen. Fleetwood Mac staat ook klaar en Little Lies.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers... samen.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Yes!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Studio Brussel.

0: hoe laat leven we eigenlijk? 9:55. Little Lies van Fleetwood Mac in de tijdloze op Studio Brussel, jouw favoriete zender. En wacht eens even, het wordt allemaal wel een beetje klef nu.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zaterdag.
2: Dave Peters.
0: En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is gewoon de one and only Lies uit Gent. Lies, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, maar soms is klef ook gewoon goed. Want jij stuurde mij een verzoek en ik dacht, Julia, ik dacht aan gefeunde haren. Ik dacht aan knuffelrock. Ik dacht aan zo helemaal into avant-garde rock indie zijn, maar dan dit ook wel leuk vinden omdat je verliefd was. Vertel, zonder te zeggen wat je wil horen, vertel eens even wanneer dat echt een reislied voor jou werd. Wat gebeurde en waar zat je?
3: Wel, wij zaten in Cyprus, in Noord-Cyprus, Turk-Cyprus. En dat was zo een hele andere sfeer dan in het zuiden. Maar het was al donker en we waren echt op zoek met ons autootje. Want we huurden altijd een auto. We waren op zoek naar een hotel, maar we vonden echt niks. En we hadden toen precies nog geen GPS of zo. Maar we hoorden alleen maar de zee. Dus dat was kei romantisch. En dan kwam zo een gigantisch klef nummer op de radio, waarvan dat wij echt alle twee zijn beginnen meekwelen. Ach, het was fantastisch, dat hotel, dat interesseert ons niet meer. En daarna pas, dan hebben we echt op een hotel gekomen. We hoorden de zee, het was kei romantisch, maar we wisten niet waar dat we waren. En we hebben pas 's ochtends bij het ontbijt, dat was een gigantisch groot venster, een ontbijtbuffet, en we zaten gewoon knal aan de zee. Dat was fantastisch.
0: Ja, ik ben heel in de sfeer. Wat was je hoogtepunt van dat ontbijt? Wat lag erbij dat je dacht, Ju, dat krijgen we thuis niet?
3: Mijn vent.
0: Ah, geweldig, geweldig, geweldig. Hey, ik ga het gewoon.
3: En een eitje,
0: dat is ook niet slecht. Hè? Wat is je favoriete ei? Hoe moet dat gegaard worden, beste Lies? Is het gepocheerd?
3: Zachte gekookt eitjes, morgen. Zes minuutjes.
0: Zes minuutjes.
3: Ja,
0: maar dan moet het al uit de frigo zijn, of kan het dan ook meteen uit de frigo? Want dat hangt er vanaf, de kooktijd, hè?
3: Ah, oei.
0: Ja, dat is belangrijk.
3: Ik steek dat niet in de frigo. Dat gaat zodanig rap op. Ja.
0: Heb jij dat ook?
3: Ik ben eieren niet in de koelkast.
0: Maar jongen, ik kan zo van die tabletten, van die paletten kopen. En dan kijk ik zo eens naar rechts en naar links. En dan is dat al op eigenlijk thuis. Eierenvreten. Ongelooflijk.
3: Als je pubers in huis hebt, is dat nog rapper weg.
0: Ongelooflijk.
3: Want die eten nog meer eieren dan Hans Belgisch.
0: Ja. Heel veel mensen in de wagen, thuis, in bad, op de zetel, gaan nu denken, Lies, dat is zo waar, dat klopt als een zwerende vinger.
3: Ja, klopt.
0: Lies, ik ga jouw melige verzoek erin starten. Wacht even, scontje, hè.
2: De tijdloze op zaterdag.
1: Studio Brussel.
0: Mensen gaan het al herkennen. We hebben het natuurlijk over, zeg het maar, wie?
3: Glenn Medeiros.
0: Ja, and nothing's gonna change my love.
3: Nothing's gonna...
0: Voilà, sorry voor alles, vrienden. Dag, Lies.
3: Salutjes, bye.

0: bevolkingstekort aan het doen, denk ik. Als ik de app zo moet geloven. De hele jeugd komt terug. Benedict, Steve, oeh, wat een plaat. Ja, mijn vrouw, ja, dat kan ik niet voorlezen. Steve, dat kan ik niet voorlezen, jong. Dan gooi ze me buiten. Semi, en dan, ja, dat andere woord van de climax en zo, hè. Oeh, Benny was zelfs naar Hawaii verhuizen. Was een plan ooit voor Glenn. Ongelooflijk, Benny. Top is dat. Oeh, eens kijken. Iedereen terug verliefd. Dat zegt Lies. Ja, het is allemaal dankzij jou, Lies. Goeie keuze, zeg. Ongelooflijk. We doen eens even een test. Onze muzikanten, zijn die eigenlijk al goed wakker? Onze helden van de muziek op de zaterdagochtend. Daan Stijven eigenlijk. Hoe zit dat momenteel met jouw wakkerheid?
1: Ben nog niet goed wakker.
0: Nee, dat dacht ik al. Maar Daan, laten we het glas toch half vol zien. Probeer het nog eens.
1: Ik ben heel fris wakker.
0: Voilà, Daan. Daan, beste Daan, lieve Daan, jij talent. Dan ben jij nu helemaal in staat om op een vrij vrolijke manier het geweldige icon van jezelf aan te kondigen. Ik stel voor dat iedereen het even stil maakt. Zo, ja, Daan. Steek maar van wallen.
2: Hallo, ik ben Daan en dit is Icon.
0: Voilà, hè. Kind kan er vast doen. If you

0: Iemand zin in Iggy Pop met Andalous komt eraan.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Zo zijt jij toch niet, dit had ik niet van jou.
5: Jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: De Koning.
9: De slimme kijk op ramen.
10: Slim? Wat is daar nu slim aan?
9: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
10: Huh?
9: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
10: Hmm.
9: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
10: Dat is inderdaad slim.
9: Ja, hè?
10: Laat nog eens horen.
8: De Koning.
9: De slimme kijk op ramen.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
15: Studio Brussel.
16: I'm a real wild one.
17: Wild one.
16: Wild one.
17: Wild one. Wild one.

0: Real Wild Child van Iggy Pop. Een bijzonder goeiemorgen. Waarom je straks in het stadion van KV Mechelen moet zijn, dat hoor je nu.
1: Studio Brussel. Goeiemorgen. De tijdloze op zaterdag.
0: Want Piet den Boer, die ken je nog, legendarische spits van onder andere ja, KV Mechelen natuurlijk, hè, maar ook van de Bordeaux. Die is daar de initiatiefnemer van een geweldige wedstrijd voor de vrede. KV Mechelen tegen een team uit de Oekraïne. Om 5:00 begint dat. Allemaal voor het goede doel. Je kan gewoon nog een kaartje kopen aan de kassa, denk ik. Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dave.
0: Kunnen er nog mensen bij?
2: Ja, natuurlijk. Er kunnen altijd mensen bij. We zijn nu wel tevreden met de verkoop, maar er kunnen altijd mensen bij. En het leuke is ook dat als je dat doel wil steunen, dan kan je ook gewoon een ticket kopen, dan kom je maar niet. Dat is €10. En dat bedrag gaat ook rechtstreeks naar een tehuis voor militairen die terugkomen uit krijgsgevangenen en die zwaar psychisch en mentaal mishandeld zijn.
0: Ja, we gaan het nog één keer duidelijk zeggen. Vandaag om 5:00 in het stadion van KV Mechelen. Kaartjes aan de kassa, dat kan, hè?
2: Ja, kaartjes aan de kassa kan nog. Het liefst zie je het via het internet, dat kan ook nog. Het is de moeite waard. Ik zal heel kort programma zetten. We gaan de wedstrijd openen met het volkslied door 3 Oekraïnse operazangeressen met het volkslied. Dan komt Gary Hacker zingen het Belgisch volkslied. Dan gaan we 1 minuut stilte houden en dan is You Never Walk Alone met de 2 teams samen. Dus dat wordt een mooi kippenvelmoment. En ja, zoals ik vertelde, we hebben gisteren ook een persconferentie gehad. Als je dan de verhalen hoort van de tegenstander die soms 6 uur in de kleedkamer moet wachten om een wedstrijd te spelen. En die mannen zeggen dan, wij doen dat voor onze militairen, want die hebben behoefte aan voetbal in die moeilijke tijden. Ja, dan denk ik, dan kunnen wij maar iets moois, kleins, goeds stil doen, denk ik.
0: Ik zou het denken. En wat nog meer is, de nachtegaal van Mechelen en omstreken met die hele mooie, zoetgevlozen stembanden, die zal er ook zijn. Zeg het maar, wie komt er ook?
2: Ja, Gunter Nees natuurlijk, hè.
0: Ja.
2: En die gaat natuurlijk You Never Walk Alone zingen. Dat wordt een kippenvelmoment. En dan gaan de ploegen met elkaar op het veld staan, door elkaar heen. Wat is mooier om die verbinding te maken.
0: Het zal wel zijn. Piet, dankjewel voor zoveel edelmoedigheid, want je zet je achter heel veel goede doelen, het G-voetballen, noem het allemaal maar op. Dat doe je bijzonder goed. Vandaag dus, zaterdag 3 oktober, om 5:00 in het stadion van KV Mechelen, wedstrijd voor de vrede. Een benefiet, allemaal warm aanbevolen. Ik ga die meneer met zijn pacemakers er eens in gooien. Oké, dat is niet zo goed als Gunter Neefs, maar het is toch ook niet slecht, hè, Piet?
2: Nee, superleuk. Doe dat maar. Dat is een warm gevoel.
0: Het gaat je bijzonder goed en veel succes, hè, Piet.
2: Dankjewel, Dave.
0: Fijne dag.

stembanden van Lou Rhodes. Ja, Lamb. Je weet het, vandaag zit ze in die andere band, Kyoto, met dubbele I. Zoek ze maar eens op. Hier is The Cure.

0: Forrest, de Cure, ik moet het mes er even inzetten, want er was heugelijk nieuws. Ik wil dat nog snel even jullie laten horen. En dat moet er echt volledig in, want Rubber Soul is opnieuw uitgekomen van de Beatles uit 1965. Onwaarschijnlijk, daar staat hele lekkere muziek op. We gaan daar samen nu van genieten. De Beatles, ja!
1: Het weekend begint altijd met de beste tijdloze muziek. Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.

Ik wens je heel veel succes om opnieuw te stollen na deze prachtige song van de Beatles. Oh man. I love you more.

0: Fox Revelation. Dica.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Thunder Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
17: Harta, harta, voeta.
18: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
19: Ai,
18: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
19: Een stoute kat.
18: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
20: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
21: Hey, die van ons die lust hem alles hebben. Ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
20: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Goedemorgen, uur of 9.
25: VRT Nieuws.
24: Toon Janssens.
26: Verschillende mannen zijn opgepakt op verdenking van verkrachting. In Antwerpen zijn 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek startte in mei toen een vrouw van 50 een klacht indiende tegen haar ex van 41. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd, vertelt het Antwerpse parket.
27: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, betrokken zijn. En die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
26: Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen, krijgen die uitkering nu toch, dat meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De hervorming gebeurde in verschillende periodes waarbij telkens tienduizenden langdurig werklozen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, maar in in de eerste drie periodes van de hervorming van de uitkering werd die vroeger beëindigd en daardoor krijgen nu 40.000 werklozen toch opnieuw een tijdelijke werkloosheidsuitkering. De piloot die woensdag probeerde om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, probeerde een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt het gerecht van de Verenigde Arabische Emiraten na een onderzoek naar de dader. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst was na bezorgdheden over extremistische standpunten. Nochtans worden piloten grondig gescreend voor ze met een vliegtuig mogen vliegen. Dat vertelt luchtvaartexpert Rudy Bond.
0: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
26: Sport. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten en Romelu Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Yuri Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
1: Thuis winnen was ons doel. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
26: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs wordt het vaak zonnig met enkel stapel wolken, temperaturen rond de 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer met 's ochtends soms mist en daarna meestal zonnig, ook rond de 20 graden dan.
2: De Koning, de slimme kijk op ramen. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Studio Brussel.
4: De tijdloze op zaterdag.
2: Dave Peters.
13: Kan wel moeten snel zijn, nog even 20 graden. Dus 1, 2, 3, spring maar mee. Ja, weer geen handdoeken. Due talk, hier is Robin. Goedemorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

eerder dit jaar nog bij Harry in het voorprogramma. In de Kruif Arena in Amsterdam. Robin. Altijd een feestje hoor, maar dan heb je toch een voorkeur voor een bepaald live moment. Soms kan dat 4 seconden zijn. Ik zat altijd te wachten op dit hier. Heet Call Your Girlfriend, moet je maar eens in Spotify gooien. Goed nieuws, want Rod, ja, hij komt 29 mei, Alfas Dome. Wees erbij, Rod Stewart. Grote voetbalfan, maar nog betere muzikant. Hier gaan we.

27 mei volgend jaar zal het zover zijn, Rod Stewart. Ik denk dat hij dan iets van een 82 moet zijn. Maar het is nog altijd even gek, hoor. Ga er naartoe. Het is echt de moeite. In de Afwasdoom zal het zijn 29 mei 2027. De kaarten zijn te koop. Goed, voor de gitaristen even wat een nerdy guitar tech shit. Iedereen kent dat gevoel om met een plectrum de rand ervan over je snaren te schuren. Dat is super plezant. Gitaristen, dat is een soort van fetish. Je moet eens even horen. Dat klinkt als volgt. Nu. Echt, hè? Dan zou je denken, wat een gelul. Nee, dat is echt heel plezant. Ik zou er speciaal een gitaar voor gaan kopen als ik jou was. En het even proberen. Dat geeft een ultieme sensatie tot in de krochten van je lijf. En dan ben je klaar voor dit hier. De allerbeste song aller tijden ooit geschreven, ja.

0: Doe maar mee met die la-la-la, Bert. Daar in Hulshout. Je favoriete groep, hier ga je, la-la-la. Niet kapot te krijgen, hè. Don't You Forget About Me van Simple Minds. We gaan even naar de film en dan krijg je Stone Roses. Dat is ook niet slecht, hè.
1: Laat je omverblazen door de beste selectie films tijdens Filmfest Gent. Van Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskamp tot debuutfilms van de strafste filmmakers van morgen. Filmfest Gent. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK, VRT en Studio Brussel.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+ leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden

0: zoals zo vaak, was het gewoon eigenlijk een groovy B-kantje. Dat zou het moeten worden. Geïnspireerd door Humphrey Bogart in een of andere hele mooie film. Maar...
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
0: Oh ja, ik had nog niet gezegd dat het Stone Roses was, mocht je het niet kennen. En Fool's Gold, dat is een vintage, tijdloze. Hè? Ik moet even bellen, want ik heb hier een verzoek binnen. Ik denk van, tjoe toch, ja, ja. Ja, lang geleden. En dan word je toch van je sokken geblazen. En wie doet dat verzoek dan? Ah. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Dat is Tom uit Deinzen, die belt wel vaker. Tom, ja, je slaagt er toch altijd wel in om zo de juiste snaar te beroeren, moet ik zeggen.
3: Dat is wekenlange research dat ik doe, zodanig dat jij jouw snaar beroerd wordt en dat ik dan op de radio kom. Dat is tactiek.
0: Dat is ongelooflijk, moet. Tom, we gaan even, ik hou ervan om mensen af en toe maar op een sympathieke, licht guitige manier op het verkeerde been te zetten. Dus we gaan even van sfeer veranderen. Een harp erbij, wat romantiek. Om wat er zometeen aankomt, dat is zeemzoet, heel zacht. Je kan het bijna niet horen. Het is zo, ja, goddelijk liefelijk ook, hè?
3: Ja, en de titel.
0: Ja.
3: De titel van het nummer.
0: Schud je bloed.
3: Perfect.
0: Schud je bloed.
3: Ja. Schud je bloed. Shake your blood.
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat hebben Dave Grohl, Max Cavalera, Lemmy Kilminster, noem het maar op, wat hebben die met elkaar gemeen?
3: Dave Grohl had ooit het fantastische idee om een metal plaat te maken en hij heeft dus eigenlijk alle instrumenten zelf ingespeeld, behalve op Shake Your Blood. Dan heeft hij Lemmy van Motorhead ook laten bassen, maar Lemmy wou dat anders niet doen.
0: Ja.
3: Maar hij heeft dus een metal plaat gemaakt met allemaal toen en nu nog steeds bekende metal of rockzangers. En hij is een fantastische plaat en het project noemt Probot. Ze hebben maar één plaatje gemaakt, ja.
0: Dat zegt niemand, dat nog iets, maar die drie mensen die dat wel iets zegt, die weten wat er zo meteen komt. En de anderen gaan wel, die gaan zwichten, dat kan niet anders, hè, want het is fantastische muziek. Het is ook wat heavy, het is lekker om zaterdagochtend lekker wakker te worden. Ik moet er even bij zeggen, toen Dave Grohl met die debuutplaat van Foo Fighters, die deed eigenlijk een Billy Corgan'tje van Siamese Dreams toen. Hè. Die zei gewoon tegen die andere muzikanten van, ja, jullie kunnen wel lekker drummen en bassen en zo, maar ik zal het wel doen. Dat is toch raar, hè, qua dynamiek, niet?
3: Ik denk het, ja, dat moet toch niet ideaal zijn om in een groep te stappen daarin. Maar het werkt wel, hè, natuurlijk.
0: Ja, ja. Voor wie dit Chinees klinkt, de Dave heeft gewoon alles zelf ingespeeld. Billy Corgan ook trouwens bijna. Ongelooflijk. Zelfs als zou er een triangel in zitten, zou je nog willen beroeren, denk je niet?
3: Ik denk het.
0: Ik denk het ook. Zijn wij ondertussen klaar om Probot featuring Lemmy met Dave Grohl op alles wat niet beweegt en wat niet bas is te gaan verorberen, Tom uit Deinzen?
3: Yes, ik ben er klaar voor. Ik sta hier klaar.
0: Goh, er gaat iets gebeuren in de wereld nu, hè? Iedereen die dat nog nooit gehoord heeft, je leven gaat drastisch veranderen. Ik vind ook
3: het is een ongelooflijk sexy nummer, maar dat is wel waar. Het is een super sexy nummer.
0: Doe het ter compensatie gewoon even onze mond dicht. Dan doen we even deze muziek wachten. Deze muzak. Als een voorproef. Hier gaan we wachten.

0: Basement Jacks nog altijd bezig. Je kan ze vandaag eigenlijk wel zien. Maar dan zou je stil aan het inchecken moeten zijn richting de Big Apple. Want ze spelen Flushing Meadows in New York. En dan in november nog in Manchester. Basement Jacks, altijd een dikke vette party hoor. Nog altijd trouwens. Goed. Iemand klaar voor mensen vertrekt zometeen?
1: De Roma presenteert Tere Zielen. Een gloednieuw festival rond herinneren, verlies en troost. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in Antwerpen. Met concerten van onder meer Potamus, Midwife, Simri, Fennecubus en Amen Ra. Tickets en info, deroma.be. Tere Zielen, samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Iedereen

0: Ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
3: Pak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
2: Zij de zot, het geld groeit niet op mijn rug, hè.
3: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
2: Oh ja. En welk merk is dat?
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Studio Brussel.

amai, zuurstof in je hersencellen. Weet je wat leuk is? Als mensen experimenteren in een studio, als ze naar de studio heeft twee verdiepen, je kijkt beneden naar de studiovloer en je kijkt wat zit er in de keukenla en je gooit gewoon alles wat je vindt en vergiet. Een kastrol, wat lepels, wat messen, wat andere dingen die niet kunnen breken. Die gooi je naar beneden, je neemt dat op en je gaat er dan loops van maken. Je gaat het dan verwerken in een soort van percussie. Dat klinkt Chinese, maar dat heeft Depeche Mode gedaan om het ritme van deze song bij elkaar te timmeren. Luister maar eens goed. Allemaal geloopt.

0: al met van alles en nog wat. Gooien, dat dan opnemen en er een geweldige song van maken. Heerlijk, hè? People are people, Depeche Mode. Ik heb er nog twee. En dan komt Frank Lepien met jou keihard afrekenen in het milieu. Maar het vorige uur is er eentje weggevallen. Dat laat ik dan meestal gewoon glijden. Maar ik kan dat niet doen nu, want het is zo goed. En ik denk dat het jouw hele dag goed gaat maken. Als het even niet wil lukken, er is iemand aan trouwen, een nichtje, een neefje. Dansvloer leeg. Dan is er maar één optie. Eén oplossing waardoor dat allemaal vol is en iedereen gewoon lekker begint. Ja, natuurlijk. You can, Madonna. And you can dance. Ik zou denken, goedemorgen, dit is de tijdloze.
1: For inspiration.
0: Met veel inspiratie, ja. Goedemorgen, zeg, zaterdag, hallo.

0: Maak er een geweldige dag van allemaal. En geniet zometeen van Pien met de afrekening. Soms kom ik even aan het bureau van de Maximize von Cleef, de man van de platen, zagen. Dan sta ik als een klein hondje tegen het hekje op te blaffen. En dan krijg ik mijn goesting soms...
1: Studio Brussel.
2: Goedemorgen.
1: De tijdloze op zaterdag.
0: En dan mag er af en toe een eigen persoonlijk verzoek bij. Dit is mijn cadeau aan jullie allemaal. Heel goedemorgen. En graag tot zeer spoedig. Bye bye, chocolate bikers.

0: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Iedereen...

0: Stipit op getnetvoorouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, Mattie Banaan.
2: Mannekes. Pompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
0: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise.
7: Uh-huh.
8: En dan ook nog 2...
7: Wat is dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1...
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton.
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemorgen, het is 10:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Toon Janssens.
16: Verschillende mannen zijn opgepakt op verdenking van verkrachting. In Antwerpen zijn 3 mannen gearresteerd in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek startte in mei toen een vrouw van 50 een klacht had ingediend tegen haar 41-jarige ex. Op zijn computer werden duizenden beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd en 2 andere verdachten gearresteerd. De beelden worden verder onderzocht, zegt het parket van Antwerpen.
17: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken. De 3 verdachten die in het verder onderzoek aangehouden zijn, die zitten momenteel in de gevangenis. Die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Antwerpen heeft al van 2 van de 3 de aanhouding bevestigd en maandag zal de 3e verdachte voor de raadkamer verschijnen.
16: Meer dan 40.000 werklozen krijgen opnieuw tijdelijk een werkloosheidsuitkering. Ze waren die kwijtgeraakt door de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. Die hervorming werd in verschillende periodes ingevoerd, waarbij telkens een andere groep langdurig werklozen de uitkering verloor. Maar het Grondwettelijk Hof heeft nu een deel van die regeling vernietigd. De overgangsperiode moet voor iedereen 12 maanden duren. Voor de eerste groepen was die periode korter. Daardoor krijgen ruim 40.000 mensen nu alsnog langer een werkloosheidsuitkering. En dan nog dit. Josje Huisman maakt een comeback bij K3. In december vervangt ze Hanne tijdens de Studio 100 Singalong concerten. Hanne is zwanger en zal dan op zwangerschapsverlof zijn. Josje was zelf lid van K3 van 2009 tot 2016 en keert nu dus tijdelijk terug aan de zijde van Marten en Julia. Het weer, het wordt vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer met 's ochtends soms mist. Daarna meestal zonnig en ook rond de 20 graden dan.
18: Hoogstraten aardbeien.
19: De afrekening.
20: Tien de vrouw.
14: Goedemorgen en welkom op deze zaterdagochtend met of zonder kater, koffie, pistolees. Je krijgt er sowieso een strakke playlist bij. Dit is de beste muziek van het moment en jij hebt gekozen een verpletterende lijst die net iets voor 12 ook een hoogtepunt kent. Maar zal die top 3 even goed klinken als vorige week?

0: Amber, Royal Blood en Fontaine's DC bovenaan met Marianne. Of ze bovenaan blijven staan voor een derde week op rij, dat ontdek je zo.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Spannend. Dit is Kasabian, net niet gesneuveld. Kop rolt wel 9 keer naar beneden. Helaas, met nothing better than this. Goedemorgen.
1: 30.

Goedemorgen, Robin is erbij. Heeft leuke plannen in Brugge vandaag. Goedemorgen aan Anne. En Ima en Rudolf in de app. Er is ook echt niks beter hè, dan 2 uur lang een dikke playlist op zaterdag. Dit is meteen de eerste nieuwkomer, Earrings, van de 23-jarige Malcolm Todd.

vind de afrekening echt een fantastisch concept. Want als jij het voor het zeggen hebt, dan staan er plots 4 tot 5 of zelfs 6 vrouwen achter elkaar in de playlist op Studio Brussel. Kids with Buns was dit met Best Friend. En op nummer 22 krijg je 2 Belgische vrouwen om je vingers van af te likken. Amélie Lens en Angèle.

0: Man met Burninger stuurt Roel in de app van Studio Brussel. Heeft de afgelopen week een nieuwe EP uitgebracht. Een zeer goedemorgen, of smakelijk, mocht je nog aan de ontbijttafel zitten. Koffiekoeken. Verse koffie. Of als je het gemist hebt, want de kop van deze verse afrekening, die is eraf.
1: De afrekening 30.

0: het aan Stefan liggen uit Merchtem, dan stond de volgende plaat bovenaan in de rij.
1: 20.
0: Dit is Meltheads en ze springen 5 banken vooruit deze week in de afrekening. Ze doen dat ook nog eens in het Nederlands. En die nieuwe aankomende plaat zal dat ook zijn, hè? Volledig geschreven in hun moedertaal, geen Engels meer. Komt uit in het voorjaar, maar dit is alvast Oorlog in mei.

face. Dit zijn ze, de 30 allerbeste platen van het moment. Op 3 oktober 2026 is volgens jou nog steeds een uitgelezen dag om naar de zomerse muziek van Balou Brigada te luisteren.

0: Nummer 19, Bedhead, Baloo Brigada. En de hoogste nieuwkomer in de lijst zit op 3 minuutjes van jou verwijderd. Eerst krijg je een van de mooiste dingen die onze nieuwe lichting kan teweegbrengen.
1: De afrekening.
2: Tiende Fran.
0: Nieuwe lichting van Studio Brussel. Dat is de jaarlijkse kweeste met als doel vers talenten sprokkelen en een podium te geven. Die podia, dat kunnen festivalpodia zijn. Of het podium van de Mia's. Heel veel kan het teweegbrengen. Je kan jezelf ook nog inschrijven voor de editie van 2027. En doe dat, hè. Of zeg tegen uw neefje dat hij eindelijk zijn nummers eens moet uploaden of zo. Maak er werk van, want het kan echt prachtige dingen doen. Zoals deze ontmoeting van twee ex-winnaars, Portland en Rosie Stewart. Die hebben elkaar gevonden op deze Pure Honesty.
1: Studio
2: Brussel.
1: De afrekening 18.

0: Goedemorgen. De warmste tocht van Eva en Dries die kwam gisteren toe in Mechelen. Ik kende daar een hoogtepunt, maar die heeft vooral de warmste week op gang getrokken, hè? Het campagnelied heb je deze week ook genoeg gehoord op Studio Brussel om ze een plekje te geven. Ze zijn de hoogste nieuwkomer in de afrekening vandaag.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Just and Judith. I found you. I found you.

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent haar.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: Dat is te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Amai, die back to school actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
10: Ah, hoor ik mijn naam?
9: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
10: Ik bouw slim op.
9: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
14: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
15: Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
16: Do you have an interest in social media?
15: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
17: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
15: Facebook-ingenieur Francis Hogan wist het en bracht het aan het licht.
17: 2 years ago, the algorithm was switched.
15: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
18: You have to cause pain.
15: Vanaf 7 oktober in de bioscoop. Enough! Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
19: Nu ook in je Maxizo-winkel.
20: Hallo!
19: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
24: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
27: Goedemorgen, het is 11 uur.
28: VRT Nieuws.
27: Krijg je van Toon Janssens.
29: Er is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Op de E34 in Vosselaar in de Antwerpse Kempen is een persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest de 2 geknelde personen bevrijden. 1 van hen overleefde de klap niet. De andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd enkele uren afgesloten richting Antwerpen, maar is sinds een uurtje weer open. In Antwerpen zijn 3 mannen opgepakt in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek begon al in mei toen een vrouw van 50 een klacht had ingediend tegen haar ex van 41. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden dus nog 2 andere vrouwen geïdentificeerd, zegt het parket.
0: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog 2 andere slachtoffers ook ex-partners betrokken zijn en die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
29: 2 van de 3 verdachten werden al aangehouden. De andere verdachte moet maandag voor de raadkamer komen. Vandaag beginnen de begrotingsgesprekken van de federale regering. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever een akkoord over de begroting van volgend jaar. Maar het zullen moeilijke onderhandelingen worden omdat er veel geld gezocht wordt, zegt Michael van Drogenbroek.
1: 10 miljard euro, zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen.
29: Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van Kiev geraakt. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaakten wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Het weer nog. Vandaag vaak zonnig, soms wat wolken, temperaturen rond de 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms mist en daarna meestal zonnig, ook rond de 20 graden dan.
2: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
3: Studio Brussel.
5: De afrekening.
3: Tiende vrouw.
6: Zeg, frisse kippen, laat de zon in je hok schijnen. Hè. Wat een prachtige zaterdagvoormiddag is dit. De betere helft van de afrekening. Daar heb jij over beslist.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Goedemorgen, dit is Jungle.

Voor 12 uur hoor je de top 3 van de afrekening. Een zeer goedemorgen. Het is 11:05. Het is tijd om jou nog eens mee te nemen naar vorige week. Toen klonk die bijzonder. Ja, dat is goed, hè. Ik wou die klaarzetten. Weet je, ik ga het gewoon zeggen. Royal Blood stond op nummer 2. Fontaine's DC stond op nummer 1 in de afrekening. En nummer 3 was nieuw. Die was voor Somber. Of dat deze week hetzelfde zal zijn. Dat is een vraag voor jou. Maar je komt het wel te weten voor 12 uur. Dit is nummer 11 en die is voor Steve Lacy. Oh yeah!

Day stuurt Kathleen in de app een goeiemorgen. Ook aan Thomas en Davy in de app. Goed dat je bij de Pinken bent op zaterdag. En dat je hier bent, want ik presenteer jou zeer veel goede muziek uit de afrekening. 12 van de 30 beste platen. Ga nu stemmen, hè, via VRT Max. Het is het moment. Je mag daar jouw favorieten aanduiden. En zo bepaal jij mee welke playlist ik speel op zaterdag tussen 10 en 12. Dat is echt waar, hè? Jij kiest en ik ben je zeer dankbaar. Ah, ook voor deze

0: Duimen in de lucht voor de Britten van Kyo. That's me. Hop naar boven in de afrekening. Ze staan op 11. Mocht je nog maar net wakker zijn, dit is er net gebeurd.
1: De afrekening 20.

0: Welkom in de top 10 van de afrekening binnen 1 minuut.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Stardays en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Armenia is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Hoe mag dit stuk gebakken zijn?
2: Je bent bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Studio Brussel.
4: De afrekening.

Street van Queens of the Stone Age. Goedemorgen. Het speelt eigenlijk geen rol hè, dat die lichtjes zakt in de afrekening deze week. Ze komen toch met een nieuw album eind deze maand. Perfect. Op 30 oktober is dat van jou. Benieuwd wat voor invloed dat zal hebben op de lijst. Ik heb een Belgische plaat van Dressed Like Boys. Het is ook perfect eigenlijk op een zaterdagochtend. Ik laat jullie even hè, samen rustig wakker worden. And then I woke up op 9.

0: Phoebe Bridgers met Lost Boys. Goedemorgen aan Steven en Christina. En Erik, die zit al op zijn fiets. Op deze zaterdag. Fijn dat je luistert naar de afrekening, hoor. Ik kan jou al vertellen dat het een verrassende eindsprint wordt deze week.
1: 6.
0: En sowieso een verpletterend half uurtje muziek nog tot 12 uur. Dit zijn jouw absolute favorieten, hè? De War on Drugs. Net geen top 5, maar wel 7 keer beter dan vorige week.

Alex uit Lier luistert mee. Goedemorgen Alex. Hij stuurt War on Drugs 7 keer beter. Dat is helemaal terecht. En ook even terug naar Rockwerchter 2026. Dankjewel. Ik moet jou bedenken, want je hebt hiervoor gekozen natuurlijk. Hè. Als je niet achter een stuur zit nu, zou ik je ook willen vragen om al te stemmen voor de afrekening volgende week. Dat doe je via VRT Max. En ondertussen presenteer ik jou de hoogste stijger van de dag. Die komt binnen in de top 5. En is deze week aangekondigd voor Werchter Boutique 2027. Zal er misschien wel iets mee te maken hebben. Dit is Ray met Joy. 5.

Royal Blood. 10 over 10 en nu weten we ook dat de top 3 er zo meteen anders uitziet. Want deze vallen eruit in de afrekening. Wat denk jij? Wie staat er op het podium vandaag?

0: En we hebben Fontaine's DC nog niet gehoord met Marianne. Er komt ook een nieuwe song binnen op zilver of op goud. Want de derde plaats blijft ook deze week voor Somber.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: Nummer
2: 3.

0: Guns for Somber. My body isn't ready.
1: Afrekening.
0: Ja, en dan nu, Le Moment Supreme. Staat Fontaine's DC nog steeds op nummer 1? En wie is dan die nieuwkomer? Wat denk je ervan? Dit is de top 2 van de afrekening. Met zilver voor Nothing But Thieves deze week.

Frederik stuurt. De afrekening is zonder discussie of twijfel de allerbeste lijst in de wereld. Met op nummer 1 Fontaine's DC met Marianne na 3 weken. Blijven ze hier staan. Ga please stemmen voor de afrekening volgende week, want jij bepaalt of dit ijzersterke nummer mag blijven staan. En zometeen wens ik jou veel plezier op de Krietenpot Keep on Running Festival in de Schorre, want daar gaan we live uitzenden.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake.
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Nog niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos.
4: Oh.
5: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is heel volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai. Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-Plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Go yellow!
15: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
16: Mama, is mijn brood al klaar?
17: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
16: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
11: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
18: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
20: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
21: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Goedemiddag, het is 12 uur.
25: VRT Nieuws
24: met Toon Janssens.
26: Er lijkt weer meer corona te zijn. Er zitten hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat laat het gezondheidsinstituut Cienzano weten. In Leuven bijvoorbeeld is de concentratie sinds vorig jaar niet meer zo hoog geweest. En dat is opvallend, vertelt het REGA-instituut van de KU Leuven, dat mede metingen naar de coronaconcentraties doet.
27: Het is wel een beetje merkwaardig, want COVID is heel lang weg geweest. We hebben heel lang geen coronavirus in het rioolwater gezien. Dus het was toch een beetje merkwaardig, niet toevallig met de opening van school, dat die concentraties toch weer stegen. Dat betekent dat het virus toch weer aan het circuleren is onder ons. En wie zich dan wil laten vaccineren, is het nu de moment.
26: Het coronavaccin is vooral aangeraden voor oudere mensen en met een zwakke gezondheid. Op de E34 in Vosselaar in de Antwerpse Kempen is een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. 1 van hen overleefde de klap niet, de andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd enkele uren afgesloten richting Antwerpen, maar is sinds een uurtje weer open. Vandaag beginnen de begrotingsgesprekken van de federale regering. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever een akkoord over de begroting van volgend jaar. Maar het zullen moeilijke onderhandelingen worden omdat er veel geld gezocht wordt, vertelt Michael van Drogenbroek.
0: 10 miljard euro, zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden, of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel, de praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen.
26: In het Spaanse stadje Madrigueras, zo'n 150 kilometer ten westen van Valencia, is een vrouw van 102 overleden bij zware overstromingen. Ze werd dood aangetroffen in haar huis waar het water meer dan een meter hoog stond. Nog eens 90 mensen moesten worden gered. In 3 uur tijd viel er 140 liter regen per vierkante meter. Straten veranderden in kolkende rivieren en auto's werden meegesleurd door het water. Ook vandaag en morgen wordt er nog slecht weer voorspeld. Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de 4e keer in enkele dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valt de schade mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
1: Ze beschieten allerlei burgerdoelwitten, van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen, nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk. Maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
26: Het weer nog, vrij zonnig vandaag. Temperaturen rond de 20 graden, ook morgen en begin volgende week. Mooi herfstweer.
2: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
4: Studio Brussel.
5: Dit is het weekend van Studio Brussel.
4: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
5: Margot Amman.
13: Of je het nu wilt of niet, je zaterdag wordt supersportief. Wij staan heel de namiddag in Boom op het Keep on Running Festival. En jij loopt met ons mee. Even opwarmen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Live is music.

0: Walk met Foo Fighters. Dan zijn we helemaal opgewarmd.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Krekenpot Keep on Running Festival.
0: Jongens, wij staan hier op het paradijs voor lopers. Je kan hier van alles komen doen vandaag. Samen lopen, uiteraard, maar ook workshops volgen. Er is Pilates, er is een stretching workshop. Er zijn ook keynotes over lopen, over voeding, over het juiste materiaal dat je nodig hebt. Enfin, als je graag loopt, dan moet je hier vandaag zijn. We blijven een hele dag staan op het Krekenpot Keep on Running Festival in Boom. En zelfs als je lopen stiekem echt niet zo tof vindt zoals ik, dan is het hier ook nog altijd leuk, want er zijn foodtrucks. Het is prachtig weer en je kan ook gewoon wandelen in de schorre in Boom. Jij mist er helemaal niets van en je kan deze middag ook loopschoenen ter waarde van €150 winnen. Dus ik zou blijven luisteren als ik jou was.

0: dacht jij van een beetje piano op je zaterdagmiddag?
1: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Ik stond deze zomer op Rockwerchter aan Nest bij Bleach 93. En dat was echt een van de leukste concerten die ik heb gezien deze zomer. Als je ze nog niet kent, Bleach 93, dat zijn vier mannen uit Dublin, Ierland. Die onder andere door Fontaines DC getipt worden. Als je ze zelf eens live wil zien, dat kan op 15 januari in de Trix Antwerpen. Dan staan ze hier in België. Deze week kwamen ze bij ons langs voor de pianotapes met hun nummer Ceiling.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel.

0: 15 januari in de Trix Bleach 93. Straks komt Green Day.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai. Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Minder en meer.
5: Bij Kiesweek Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiesweek Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.

jij mist vandaag niets van het Kriekenpot Keep on Running Festival in Boom, want we staan hier heel de dag. Straks komt Tom ons uitleggen wat hier eigenlijk allemaal de bedoeling is. Dat is voor na deze Elderbrook en Bob Moses, Inner Lights.

0: Wij worden hier vandaag getrakteerd op een heerlijke zon op de 3e oktober. Het is een ideale zaterdag om buiten te komen en een loopje te doen.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Hallo, dag Tom van de organisatie.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Jij organiseert voor de allereerste keer het Keep on Running Festival. Proficiat.
3: Dank u wel.
0: Ik ben zelf niet de grootste fan van lopen. En misschien zitten er thuis ook mensen te luisteren die denken, pff, lopen, ik vind dat helemaal niet tof. Wat is er eigenlijk zo leuk aan lopen, Tom?
3: Wat er leuk is aan lopen, is dat je zich vrij kan bewegen in de natuur. En het blijft de gemakkelijkste manier om aan sport te doen. Je stapt de voordeur uit en je bent aan het bewegen. Lopers en wandelaars zeggen vaak, de moeilijkste meters zijn die van de zetel tot de voordeur. En dat is effectief zo. Dus eens je die kan overwinnen, dan ben je vertrokken en dan ja, ben je aan het sporten.
0: Effectief. En iedereen die dat begrepen heeft, die is hier vandaag aanwezig. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een heel running event te organiseren?
3: Ja, we zijn al een tijdje actief in de loopwereld met onze winkels van Runnerslab en ook het organiseren van events. En we willen dat eigenlijk allemaal in samenbrengen in één uniek event. In een festival, een loopfestival noemen wij het. En dat houdt in dat je hier veel meer kunt doen dan lopen. Alleen je kunt geïnspireerd worden met interessante keynotes, workshops doen, lezingen volgen, langsgaan in onze brand expo. Dus we willen eigenlijk het volledige universum van de loopwereld samenbrengen in één festival.
0: Ja, effectief. Je zegt inderdaad ook keynotes en workshops. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om te informeren over lopen?
3: Ja, heel onze missie draait eigenlijk rond mensen blessurevrij aan het sporten te brengen en te houden. En wij doen dat door middel van lopen en wandelen. En dat is eigenlijk waar het om draait. En daarom willen we er ook mensen over informeren wat dat allemaal met je lichaam kan doen en waarom dat goed is.
0: Ja, effectief. En dat is inderdaad ook super interessant. Wat hoop jij te bereiken bij je bezoekers? Hoe hoop je dat ze vanavond naar huis gaan?
3: Ik hoop één dat ze iets bijgeleerd hebben in een of andere keynote, waarom dat ze blessurevrij kunnen sporten. Twee, dat ze geïnspireerd zijn om te blijven lopen. En ten derde misschien dat ze zich gewoon geamuseerd hebben, want dat blijft natuurlijk wel het belangrijkste.
0: Ik denk dat dat niet zo heel moeilijk is. Ik heb hier al eens rondgekeken en er zijn heel veel leuke dingen om te doen. Mocht je thuis aan het luisteren zijn, je kan nog altijd afkomen vandaag naar de Schorre in Boom voor het Keep on Running Festival. Heel erg bedankt Tom om het eventjes allemaal uit te leggen. Wij gaan lopen met Haven.

0: Lopen is het altijd belangrijk om de flow erin te houden. Dat doen wij ook straks met Flow Winday.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Camille MB, Suso Brino, Elmin, Couriers. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zei jij toch niet. Ik had het niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
16: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
15: Voor de volle 100%. Met de pro van...
14: Profel.
15: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: Studio Brussel.

0: Whispering Suns Alone.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Krekenpot Keep on Running Festival.
0: En ons Flo, die loopt hier ook ergens rond in de Schorre in Boom. Flo, waar zit jij?
3: Ja, ik zit hier nu in het zonnetje. Ik zit ook. En ik heb heel goed gezelschap naast mij. Ik heb Hedwig Neels naast mij. Hedwig, jij geniet ook van het zonnetje vandaag?
4: Ja, absoluut. Zalig weer.
3: Hoe vaak per week loop jij, Hedwig?
4: Als ik kan, 7. Maar het lukt niet elke dag. Maar ik probeer dagelijks toch te sporten.
3: Amai, ja, Hedwig, je bent hier vandaag ook om te praten over de pelvic floor, de bekkenbodem. Waarom is dat iets belangrijk om het over te hebben op een loopevenement?
4: Heel goede vraag. Je bekkenbodem is eigenlijk een soort van hangmat die onderaan in je beenderen je bekken vasthangt. Je beenderen je bekken is het centrum van je lichaam. En zeker ook voor lopers natuurlijk. Hè. Je hele core stability komt aan op je beenderen je bekken. En je benen die moeten gaan bewegen en die moeten gaan lopen. Dus er gebeurt er heel veel in die zone. En die bekkenbodem is daar een belangrijk deel van. Die moet mee die drukken en die schokken opvangen. En die moet je sterk kunnen houden.
3: En zelfs als je niet loopt, is je bekkenbodem ook belangrijk, of niet?
4: Ja, ja, absoluut. Want ik ga er nu natuurlijk wat rapper over. Als ik kort samenvat, wat zijn de functies van je bekkenbodem? Zorg je dat je een sluitfunctie hebt, dat je plas en stoelgang kan ophouden. Zorg je dat dus je organen, je blaas, je baarmoeder als je een vrouw bent, en je darmen ondersteund worden, dus een ondersteunende functie. Je bekkenbodem heeft een belangrijke seksuele functie en speelt dus mee een rol in die core stability. Dus voor iedereen, zelfs als je niet loopt en graag liever wandelt of iets anders doet van sporten, is die bekkenbodem wel belangrijk. Die vier dingen hebben we elke dag nodig. Iedere minuut van de dag zelfs.
3: Ik heb het enkel heel bewust meegemaakt, de bekkenbodem, tijdens de lessen Pilates.
4: Ja.
3: Dan komt de instructeur ineens zeggen, nee, meer met de bekkenbodemspieren. Maar heb je een simpele oefening dat je kan zeggen, dit kan je doen elke dag?
4: De bekkenbodemspieren opspannen is super simpel. Het is echt het gevoel alsof je inderdaad plas of een windje zou ophouden. Je zou een sluitende inwaartse beweging moeten voelen van die hangmatstructuur die dus tussen je schaambeen en je staartbeentje eigenlijk onderaan je bekken zit. Rustig opspannen. En ook heel belangrijk, je mocht hem niet altijd krampachtig gespannen houden, dus rustig terug loslaten, is de basisoefening. Dus dat is het allersimpelste. Alleen, als je merkt dat je meer moet gaan trainen, als je hem sterker moet maken, dan moeten we soms wel verder gaan denken. Dan is die ene basisoefening, want je hebt soms wel mensen die zeggen, ja, ik doe dat voor het rood licht. En dan doe ik 10 keer opspannen en loslaten. Dat is prima als je gewoon onderhoud. Maar als er meer werk aan is, als we wat meer moeten gaan sturen, dan heb je ook soms wel echt een krachtprogramma nodig, waarbij dat we denken aan kracht, uithouding, integreren in andere oefeningen. Het is een spiergroep die getraind moet worden. Ja, je moet er soms wel echt wat moeite in steken ook. Om op te spannen en te ontspannen.
3: Mijn favoriete ding aan de bekkenbodemspieren is, vanaf dat we het erover hebben, en nu hebben we het erover op de radio, maar goh, ik ben er eigenlijk zeker van dat iedereen die nu aan het luisteren is, even hun bekkenbodemspieren heeft opgespannen. Jij ook, Margot, of niet?
5: Ah, wel, ik ging het net zeggen. Iedereen heeft nu toch even meegedaan met die oefening, right? Ik denk dat wij allemaal de allerstrafste bekkenbodemspieren die ooit je bekkenbodemspiert hebben, nu zullen hebben. Dit is Sexy Magic. Merci, Flo.
1: Live op het Krekenpot Keep on Running Festival.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik weet met mijn liedje, bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zeiden, je mag dat niet kopen, je mag dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
0: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
2: Catnet komt naar je toe met Catnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks mooi gaat tegen te houden tijdens een gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op catnetvoorouders.be en plopsa.com.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
4: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Ik ben Pippa de kat.
6: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
6: Neem uw baasje eens mee.
5: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
6: Met de lage pladijzen.
5: Prijzen. Lage prijzen.
6: Wat zei ik?
5: Pladijzen.
6: Lage prijzen natuurlijk.
5: Ja.
1: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: De beste volle vouw maken, dat kan tellen.
8: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
8: Maf, hè?
7: Lidl, dat kan tellen.
9: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
10: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 1 uur, goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: Er lijkt weer meer corona te zijn. Er zitten hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat laat gezondheidsinstituut Cienzano weten. In Leuven bijvoorbeeld is de concentratie sinds vorig jaar niet meer zo hoog geweest. En dat kan wijzen op het begin van een nieuwe epidemie. Het REGA-instituut van de KU Leuven, dat onderzoek doet naar corona, roept oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid op om zich te laten vaccineren.
16: We zien juist dat die concentraties aan het stijgen zijn. Vandaar dat wij nu waarschuwen om te vaccineren. Corona zwakt elk jaar wel wat meer af, maar toch kan je er toch nog ferm ziek van zijn, want het is nu ook wel een jaar geleden dat we COVID hebben gehad. Dus die antistoffen, ja, die zijn helemaal verdwenen.
15: De federale regering begint vanmiddag met de begrotingsgesprekken. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever namelijk een akkoord over de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Maar het zal niet gemakkelijk worden, want ze zijn op zoek naar heel veel geld. Dat zegt Michael van Drogenbroek.
17: 10 miljard euro, zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden, of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel, de praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen.
15: In zo'n 12.000 winkels en andere zaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop. Voor het weekend van de klant. De aftrap daarvan is gegeven in Roeselare in West-Vlaanderen. En in modezaak Apropos op de Grote Markt daar krijgen klanten een sjaaltje bij hun aankoop. Winkelen in de stad blijft populair ondanks het online shoppen, vertelt de uitbaatster van die modezaak.
18: Wij vinden wel dat het online shoppen en het winkelgebeuren dat wel hand in hand gaat met elkaar. Wij voelen dat mensen meer en meer ook wel terug naar het beleven van het shoppen gaan. Het is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over toch wel de professionele hulp. Want het is niet voor iedereen gemakkelijk om de juiste outfit te kiezen, zeker als het voor een gelegenheid is.
15: In het Spaanse stadje Madrigueras, zo'n 150 kilometer ten westen van Valencia, is een vrouw van 102 overleden bij zware overstromingen. Ze werd dood aangetroffen in haar huis, waar het water meer dan een meter hoog stond. Nog eens 90 andere mensen moesten worden gered. In 3 uur tijd viel er 140 liter regen per vierkante meter. Straten veranderden in kolkende rivieren en auto's werden meegesleurd door het water. Ook vandaag en morgen wordt er nog slecht weer voorspeld. De luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is een tijd lang gesloten geweest nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland was binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen waren daarna opgestegen om de situatie te controleren en bewoners in de regio kregen het advies om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open en is het drone-alarm opgeheven. Het weer vrij zonnig vandaag, temperaturen rond de 20 graden. Ook morgen en begin volgende week mooi herfstweer, ook dan rond de 20 graden in het centrum van het land. 'S Nachts kan het dan wel mistig worden.
0: De Koning, de slimme kijk op ramen.
12: Studio Brussel.
14: Dit is het weekend van Studio Brussel.
12: Live.

0: De warmste week komt eraan. Het is daarom dat je Eva en Dries van Genk naar Mechelen zag gaan met een heel huis deze week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: We vlammen dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. En daar hoort ook, naar goede gewoonte, een campagnelied bij. Joost en Judith, die voorzien dat dit jaar in de vorm van I Found You. Want een thuis is eigenlijk soms meer een persoon dan een plek.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you.

zaterdag is super sportief, maar misschien was jouw werkweek al zo intens en druk dat je vandaag gewoon even wilt chillen. Dat is absoluut een goed idee. Het is er ook het ideale weer voor. Zet je in de zon, doe iets leuks of doe gewoon helemaal niks. Alles mag. Geniet van je zaterdag.

0: september weer in oktober. Dat is mijn lievelings. Straks een beetje gitaar van Equal Idiots. No role models
1: and I'm here right now. J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS Dome in

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.

Bartje, mag ik €150 budget weggeven voor loopschoenen? Dat komt omdat wij heel de dag uitzenden van op het Kriekenpot Keep On Running Festival in Boom. We gaan straks eens horen waar Flo uithangt. Eerst Audrey Hubbard en Sue Me.

0: want it. Flo heeft de sweet spot gevonden, denk ik.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Hey Flo, jij bent het beste van twee werelden aan het combineren, denk ik.
3: Het beste van alle werelden ben ik hier aan het combineren. Ik sta van boven aan de put van de Schorre, waar je normaal gezien uitkijkt op de mainstage van Tomorrowland. Al ja, ik toch normaal gezien, anders ben ik hier eigenlijk niet. En eigenlijk ziet het hier een klein beetje uit als Tomorrowland. Allemaal sportieve mensen, maar die hier eigenlijk een kriekenpot sandwich naar binnen aan het steken zijn. En ik sta hier bij Kevin en Margot. Jullie zijn een beetje bezweet, een beetje buiten adem. Wat hebben jullie net gedaan?
4: We zijn de foodback run van 10 kilometer aan het lopen. En terwijl doen wij standjes waar we dingen eten en drinken. En dat valt nogal zwaar op de maag soms.
3: Wat viel er allemaal te eten tijdens die food and walk?
4: Wacht, hè. Eerste, we hebben rijstpap gegeten onderweg.
5: Rijstpap gekregen. We hebben ook zo'n speciaal drankje gekregen. Een
4: Jougen.
5: Jougen.
4: Ja, jij kent het al.
3: Ah, kombucha.
4: Ja, kombucha.
3: Ja, leuk. Wat nog?
4: Ook zo een quinoa salade met hummus bij. Dat was ook superlekker. En nu de boterham met krieken. Dat is ook altijd goed.
5: We konden ook nog voor een chocomousse gaan, maar daar hebben we gewoon geskipt. Ja. Ja, het was te veel anders.
3: Ja. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel echt een moeilijke combinatie.
4: Ja, effectief. En net ook goed bergop op parcours. Dus het is wel goed voor de conditie ook. Ja. Maar ja, dat eten we er dan weer bij. Dus.
3: Wat staat er nog op de planning hierna?
4: Straks is er nog een keynote van Karel Sabbe. Daar willen we heel graag naartoe gaan. Het gaat over grenzen verleggen. En daar zijn we zelf ook wel mee bezig. Dus dat willen we graag nog zien. En misschien ook een biertje voor achteraf.
5: Een hapje en een tapje. Ja. Hè?
3: Ik hou zo hard van lopers. Altijd dat biertje achteraf. Nog heel veel succes met die sandwich dat jullie nog binnen gaan steken. Ja, en Margot, ik ga een voorbeeld nemen aan een kind dat hier nu beneden aan de put is, maar die is naar beneden gerold. Dus ik denk dat ik dat ook ga doen.
0: Dat klinkt heel leuk. Ik denk dat ik net geïnspireerd ben daarvoor.

0: Jukebox Revelation. Dikja.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Messibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Snowcase.
0: Samen met Sunweb. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro.

0: vertrekjes vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoopman!
3: KG Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KG Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kgbank.be.

0: You look good on the dance floor. En tijdens je ochtendloopje ook waarschijnlijk. Ik ben ervan overtuigd.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: En bij mij in de studio staat Koen van Runners Lab. Hallo.
3: Hallo.
0: Jij bent mede-organisator van dit event. Hoe is het al gelopen tot nu?
3: Goed, ik zie heel veel blije gezichten rondom ons. Heel veel mensen die al aan het bewegen zijn geweest. Heel veel mensen die al workshops hebben gedaan. Heel veel mensen die schoenen getest hebben. Dus ja, ik zie heel veel blije gezichten hier rondlopen.
0: Kan niet beter eigenlijk. Ja, wie lopen zegt, die zegt schoenen aan en gaan. Maar je kan natuurlijk niet zomaar eender welke schoenen aandoen.
3: Nee, de juiste schoenen voor jou is zeer belangrijk. Het is heel belangrijk dat die schoenen bij jou passen. Er zijn heel veel verschillende merken, heel veel verschillende type schoenen. En het is heel belangrijk dat je de juiste schoen kiest die bij jou past.
0: Oké, een schoen die bij mij past, op wat voor dingen moet ik dan exact letten?
3: Ja, je kan dat deels alleen op comfort en hoe de schoen aanvoelt en hoe hij zit rondom. Als je een klein toertje loopt of een klein rondloopt, niet iedereen kan dat natuurlijk. Je kan je ook laten analyseren. Bij Runnerslab uiteraard doen we dat als de beste, zeggen we zelf. Maar we gaan eigenlijk op zoek naar de juiste schoen. Dus we gaan eigenlijk je volledig laten lopen op een footscan-analyse. En aan de hand van die analyse gaan we bepalen welk type dat bij jou past. Want het is niet evident om dat zelf als recreant te weten of te voelen wat er nu effectief bij jou past.
0: En dan gaat het vooral over een soort zool of ondersteuning. Zijn veters belangrijk? Wat is er concreet belangrijk aan een goede schoen?
3: Het gaat vooral de tussenzool of de onderzool, de buitenzool eigenlijk. De onderzool, daar is het belangrijk. En dat die juist afrolt, de juiste afwikkeling geeft eigenlijk. Er zitten, zoals ik zei, heel verschillende type schoenen. We hebben 100 à 120 verschillende modellen effectief, die allemaal effectief verschillend zijn. Dus ja, daarin moet je gewoon de juiste paar gaan zoeken.
0: Oké, ja, interessant. Want wat zou het gevaar zijn als je met foute schoenen gaat lopen? Als ik nu gewoon mijn sneakers aandoe en ik ga lopen, waar riskeer ik dan?
3: Ja, het risico op blessure wordt dan vele maal hoger natuurlijk. Wij proberen echt mensen blessurevrij aan het lopen te houden. Dan is het belangrijk dat de juiste schoeisel erbij past. Ja. Je kan overbelasting krijgen aan verschillende spiergroepen, verschillende pezen, verschillende gewrichten. Dus het is wel belangrijk dat die schoen een goede demping geeft, maar ook een heel goede afloop geeft.
0: Ja, oké, super interessant. Ja, straks, lieve luisteraar, iets na 2 uur geven wij hier ook budget voor loopschoenen weg. Maar liefst €150, daar kan je al deftige schoenen mee kopen, denk ik. Dus blijf zeker hangen. Koen, ga jij nog lopen vandaag? Of?
3: Vandaag niet, want ik ben hier bezig mee met de organisatie. Maar morgen loop ik hier wel de 10 mijl mee. Dus wie morgen nog af kan komen, mag zeker nog meekomen doen aan 10 mijl in de Schorre.
0: Voilà, dus als je thuis zit en je denkt, hey, ik wil nog wel gaan lopen morgen, kom maar af naar de Schorre in Bo. Merci, Koen.
3: Dank je.

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
5: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
4: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
5: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
4: Huh?
5: Yep, gaat heel lang mee.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends. Of naar
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise.
9: Mm-hmm.
10: En dan ook nog 2.
9: Wat is dat alles meneer?
10: Geef mij ook nog 1.
9: Ja, en die 2. Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten? Of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Nu ook in je Maxizo-winkel.
13: Hallo!
12: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Goedemiddag, het is 2 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Toon Janssens.
18: Dokters en verpleegkundigen volgen een opleiding voor crisissituaties. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanmorgen de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de medische reserveeenheid. Dat is een groep van artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis als corona of natuurrampen. We moeten beter voorbereid zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
19: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg, dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
18: De komende 2 jaar worden in totaal 300 vrijwilligers opgeleid. Geïnteresseerde artsen of verpleegkundigen kunnen zich aanmelden op de website van het Rode Kruis. Er zitten hoge concentraties coronavirus in het rioolwater en dat kan wijzen op het begin van een nieuwe epidemie. Maar voorlopig is er nog geen reden tot ongerustheid. Dat zegt het REGA-instituut van de KU Leuven dat mede metingen naar coronaconcentraties doet.
20: We zien na een jaar terug hogere concentraties in dat rioolwater, maar we zijn eigenlijk helemaal niet bezorgd. Het is nog steeds de Omicron-variant. Wij willen gewoon waarschuwen, er is meer virus, er is meer aan het circuleren, dus als je wil vaccineren, is het nu de moment. We raden vooral aan mensen met een zwak immuunsysteem en mensen die wat ouder zijn. En als je je wil beschermen tegen long-covid, is vaccinatie daar ook iets goed voor.
18: In zo'n 12.000 winkels en andere zaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop voor het weekend van de klant. Dat is een actie van Handelsfederatie Comeos en zelfstandige organisatie Unizo. Het weekend van de klant is belangrijk om winkeliers te steunen in hun concurrentiestrijd met online winkels, zegt Unizo.
21: Online vormt concurrentie zeker van buiten de Europese Unie. Vaak aan heel lage prijs worden hier pakjes gedund en we gaan natuurlijk die strijd aan en fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door het vertrouwen, door de dienstverlening, door het advies dat men geeft. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert. En dat willen we vandaag extra in het licht stellen.
18: Het weer nog vrij zonnig vandaag bij temperaturen rond de 20 graden. Ook morgen en begin volgende week mooi herfstweer. Ook rond de 20 graden in het centrum van het land. 'S Nachts kan het wel mistig worden.
22: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Studio Brussel.
15: Dit is het weekend van Studio Brussel.
13: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
15: Maar goh, allemaal.
17: Hoe langer we hier zijn, hoe leuker ik lopen begin te vinden. Je kan hier stretchen, lopen, pilates doen, lekker eten en van alles bijleren over gezond sporten. Jij mist er niks van.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Live is music.

Black Box Revelation is terug op 12 maart 2027. Krijgen we een nieuwe plaat. Maar je kan ze veel eerder al live zien op een clubtour vanaf 23 januari 2027. Dat wordt dus echt het jaar van Black Box Revelation. Daar kan je je nu al op voorbereiden met de nieuwe singles. Dit is de laatste nieuwe, Wicked.

0: Dit is het moment, jongens. Als je 150 euro voor loopschoenen wil winnen, dan moet je nu lopen sturen via de VRT Max-app.
1: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
2: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
4: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: We staan nog altijd op het Kriekpot Keep on Running Festival. En omdat wij zo in de ban zijn van lopen, willen wij 150 euro voor loopschoenen weggeven. Hallo, dag Eline.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij wil graag mijn spelletje spelen voor 150 euro budget voor loopschoenen?
1: Ja, absoluut.
0: Absoluut. Ga je vaak lopen?
1: Ja, ik ben toevallig juist onderweg om te gaan lopen ook.
0: Oh, maar ideaal.
1: Ja, niet anders dan meedoen.
0: Oké, wel, Eline, dat klopt inderdaad dat jij klaar staat om te lopen, want we gaan hier ook op de radio lopen. Wij staan aan de start van 150 meter. Aan de finish wacht een bon voor jou om nieuwe loopschoenen te kopen ter waarde van 150 euro. Per goed antwoord verdien jij 50 euro. Dus er komen 3 vragen. Heb je ze alle 3 juist, krijg je 150 euro. Per juiste vraag 50 euro. Is dat duidelijk?
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Oké, Eline, dan gaan we eraan beginnen. Eline, waar ging Kate Bush al graag eens lopen? Is dat aan zee of op een berg?
1: Op een berg.
0: Dat is inderdaad juist. Eline, welke bekende Amerikaanse artiest is een geboren loper? Born to run? Weet je het, Eline? Oei, dat is mijn microfoon,
1: nee.
0: Maar dat is niet erg. We spelen gewoon verder. Dat was Bruce Springsteen, maar je hebt sowieso al 50 euro. Nog één vraag, Eline. Vul aan... En dan?
1: Oh ja, nee, sorry, dat weet ik ook niet.
0: Nee?
1: Ik kan het niet aanvullen.
0: Het is Run for Your Life. Maar kijk, je krijgt toch al 50 euro. Proficiat, Eline. Zijn je loopschoenen aan vervanging toe?
1: Het is toch al wat zwart, dus ik denk het wel.
0: Voilà, dan kan je 50 euro gebruiken voor een beetje korting op nieuwe loopschoenen. Of je kan misschien 50 euro ook gebruiken om ze eens een keer goed te laten afspoelen of zo.
1: Dat kan ook.
0: Nee, de 50 euro is sowieso van jou, Eline. Blijf nog eventjes aan de lijn, dan gaan we alles regelen. En ik wens je nu alvast heel veel plezier met het lopen straks.

0: Tequila and Sorry.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Krekenpot Keep on Running Festival.
0: En we hebben nog lang geen spierpijn van al dat lopen. Vooral onze Flo niet. Flo, jij bent alles aan het ontdekken over oriëntatielopen.
3: Ja, ik sta hier naast een paaltje met een blauw dingetje, zo een elektronisch dingetje op en daar rond. Een soort van waaierzakje. En ik heb er al een paar gezien zo vandaag en ik wist eigenlijk niet zo goed wat dat was. Maar Ziggy, jij kan mij zeggen, wat is dat?
4: Dat heet een controlepost, een checkpoint. En dat zakje, in technische termen, een balise.
3: Oké, ik ben hier heel veel aan het bijleren. Mijn vocabulaire wordt hier ook heel hard uitgebreid. Nu, oriëntatielopen, je hebt een kaart vast, je hebt een kompas vast. Vertel mij, oriëntatielopen is dat... Voor mij is dat, ik volg een kleurtje, maar het is eigenlijk... Het is ingewikkelder dan dat, hè?
4: Nee, ik moet nu al ook mijn excuses aanbieden aan alle zogezegde coole sporten, zoals boulderen of padel of zo. Nee, oriëntatielopen of oriëntering is de shit. Dus je krijgt een kaart en op die kaart staan checkpoints aangeduid in een bepaalde volgorde. Mm-hmm. En het is dus de bedoeling om die checkpoints in de volgorde, zoals ze op de kaart staan, af te leggen. Maar, uiteraard, al kaartlezend, terwijl dat je loopt en je beslist zelf. Dat is eigenlijk de kunst, de meest efficiënt mogelijke route. Dus als er bijvoorbeeld een vijver op de kaart staat, is het aan jou om te in te schatten op basis van de kaart, is het nu het handigste om langs links of langs rechts, over de heuvel, rond de heuvel, door het moeras.
3: Ja. Mag je zwemmen? Mag je door de vijver zwemmen?
4: Nee, door de vijver mag je niet zwemmen. Ik zou het ook niet aanraden, want waarschijnlijk is lopen rond de vijver nog altijd veel sneller dan.
3: Ah ja, oké. Ja, maar wie weet kan ik keisnel zwemmen. Jij twijfelt aan mij. Amai, hier was twijfel. Ik voel mij. Ik weet niet hoe ik mij bij hem moet voelen. Maar ik weet wel hoe iemand anders zich daarbij voelt. Want we staan hier ook naast een Belgisch kampioen.
4: Klopt.
3: Van oriëntatielopen. Dag Bea, je bent Belgisch kampioen. Proficiat.
5: Dankjewel.
3: Hoe snel heb je dan gelopen?
4: Een half uurtje ongeveer, denk ik, dat de wedstrijd was.
3: Bea staat hier ook exact in dezelfde outfit als jou. Zijn jullie al gaan lopen vandaag met oriëntatie?
4: Nee, we vertrekken zo dadelijk na dit interview.
3: Oh, oké, ik hou jullie eigenlijk bijna op. Nee. Ik heb een paar vragen toch nog voor tijdens het oriëntatielopen. Je loopt met een kaart. Ja. Je kijkt naar die kaart. Ze hebben mij altijd gezegd dat ik niet mag lopen en scrollen. Is dit hetzelfde? Is dat gevaarlijk? Loop je soms tegen een boom of tegen iemand anders?
4: Wel, dat is een hele goede opmerking. Want dat is voor heel veel mensen die ermee beginnen met deze sport heel moeilijk om zich dat kunnen voor te stellen van oké, ik loop terwijl dat ik lees. Maar eigenlijk is het dat wel. Ja? Je staat niet stil. Want het is nog altijd om te snelste. Dus hoe meer dat je stilstaat of begint traag te lopen, twijfelt, ja. Ja, hoe langer dat je erover gaat doen. Dus op den duur word je daar heel behendig in en kan je wel degelijk al kaartlezend lopen.
3: Ik vind het eigenlijk heel cool, want jij loopt niet graag, Ziggy.
4: Nee, ik haat lopen.
3: Maar oriëntatie lopen wel.
4: Geef me een kaart en ik ben de snelste.
3: Oké, maar kijk, ik ga jullie verder laten lopen. Bea, je moet winnen, hè, van Ziggy. Je moet winnen, hè.
6: Proberen.
3: Oké, voilà, Margot, ik heb hier die competitiedrank wat aangewakkerd. Wie weet moeten wij er ook zoiets doen, Margot.
0: Ik stel voor dat je eerst al de weg naar de studio terugvindt, Flo. Als dat lukt, dan kunnen wij samen elkaar keihard aansteken. Ja.

0: Straks komt Sandra Beccari op bezoek in onze studio om alles te vertellen over gezonde voeding. Dat is voor na Anderson .Paak en Kendrick Lamar.
1: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Nothing But Thieves, live, samen met Studio Brussel.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, hebt u hier kamers? Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Minder en meer.
6: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
9: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
11: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
12: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.

0: We hebben bezoek in onze studio.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Dag Sandra Beccari.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in onze studio. Ja, uiteraard ben jij ook vandaag aanwezig op een event over sport en gezondheid. Wat ga je hier vandaag allemaal doen?
3: Ik ga straks een keynote geven over gezonde levensstijl. Niet enkel over gezonde voeding, maar vooral ook over slim bewegen en ook over herstel. Want dat is ook belangrijk. Dat wordt vaak wel eens vergeten. En voor mijn keynote ga ik nog een kort gesprekje voeren met Tim. Dat is eigenlijk mijn coach. Hij traint mij nu al een paar jaar, want ik loop zelf ook heel graag. En ik ga mij straks een paar vragen stellen, dus ik ben benieuwd.
0: Nog een interview. Het is een drukke dag vandaag. We proberen allemaal zo goed en zo gezond mogelijk te leven natuurlijk, zonder al heel je keynote te geven. Wat is daarin het belangrijkste? Hoe speelt voeding daarin mee?
3: Voeding heeft natuurlijk op heel veel zaken invloed en zeker ook op je prestaties, maar ook op je herstel. Hè. Dat wordt ook weer vaak vergeten. En ook eigenlijk, de meeste mensen weten wel een beetje wat een gezonde voeding is. Hè. Veel groenten, vezelrijk, maar we zien dat net bijvoorbeeld voor een intensieve inspanning of voor een wedstrijd, dat dan weer er een beetje anders gaat uitzien. Want dan is het bijvoorbeeld wel belangrijk om vezelarm te gaan eten, om niet te veel eiwitten te eten, ook weinig vetten. Dus ik ga daar ook wel tips mee geven. En vooral ook over het dagelijkse eetpatroon. Want ik merk zo wel een beetje bij sporters, dat ze vaak wel bezig zijn met het belang van hydratatie, want dat weten de meeste sporters wel. En dan die koolhydraten, die carb loading en eiwitten voor herstel. Maar soms onderschatten ze dan wel de impact eigenlijk van die dagelijkse gezonde voeding. Want dat gaat er natuurlijk voor zorgen dat je sterker bent, dat je een betere immuniteit hebt, dat je beter presteert. Dat heeft ook invloed op blessures en noem maar op. Dus het hangt allemaal een beetje samen.
0: Ik ging je net zeggen, eigenlijk hangt alles gewoon samen. Het is interessant wat je zegt ook, dat je soms ook moet opletten met de vezels en de proteïne, want ik zie tegenwoordig alleen maar fiber en protein, dat je daarop moet letten, maar het is dus veel genuanceerder.
3: Ja, absoluut. Het is nooit one size fits all en het hangt ook af van de situatie. Als ik train voor een marathon, bijvoorbeeld die laatste dagen, dan moet je echt gaan carbloaden, dan moet je weinig vezels gaan eten en dan die dag na de marathon, dan ben ik eigenlijk heel blij dat ik terug mijn normale ontbijt, voor mij normaal dan, en met veel vezels, met gezonde vetten, met noten en noem maar op. Het is niet altijd hetzelfde op het... Het hangt af van de situatie.
0: Effectief, En je zegt zelf, je loopt zelf ook marathons.
3: Ja, ik heb er twee gelopen. Ik ben nu aan het trainen voor mijn derde. Ik ben een beetje een laadbloeier. Maar ik had eigenlijk als jong meisje al gezegd, ooit wil ik eens een marathon lopen. En ik was toch al 50 toen ik mijn eerste gelopen. Maar ik heb de smaak te pakken,
0: ja. U bent het allemaal aan het inhalen nu binnenkort. Die derde.
3: Voilà.
0: Wanneer is de derde?
3: Op 6 december, zo bij Sinterklaas.
0: Okay, nog eventjes tijd, maar ook niet meer superveel tijd.
3: Niet meer superveel tijd, Maar voorlopig zitten we op schema, dus fingers crossed.
0: Dan wens ik je heel veel succes met de looptraining en ook met je keynote straks. Heel erg bedankt om langs te komen. Sandra Beccari.
3: Dankjewel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Ido.

0: stiphit op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphit.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Hele goedemiddag, het is 3:00.
9: VRT Nieuws.
8: Met Toon Janssens.
10: Dokters en verpleegkundigen volgen een opleiding voor crisissituaties. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanmorgen de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de Medische Reserve-eenheid. Dat is een groep van artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis als corona of natuurrampen. We moeten beter voorbereid zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
11: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
10: De komende 2 jaar worden in totaal 300 vrijwilligers opgeleid. Geïnteresseerde artsen of verpleegkundigen kunnen zich aanmelden op de website van het Rode Kruis. In zo'n 12.000 winkels en andere zaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop voor het weekend van de klant. Dat is een actie om winkeliers te steunen, zeker in hun concurrentiestrijd met online winkels. Dat zegt de ondernemersorganisatie Unizo.
12: Online vormt concurrentie, zeker van buiten de Europese Unie. Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedumpt. En we gaan natuurlijk die strijd aan. En fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door het vertrouwen, door de dienstverlening, door het advies dat men geeft. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert. En dat willen we vandaag extra in het licht stellen.
10: In Amsterdam is vannacht een man van 34 omgekomen bij een schietpartij. Dat melden Nederlandse media. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren. Maar hij overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Rusland waarschuwt dat het leger zware aanvallen zal blijven uitvoeren op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije weken vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen. Oekraïne vreest vooral voor de winter, wanneer Rusland de energievoorziening opnieuw hard kan treffen. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op onder meer Russische olieraffinaderijen en vrachtschepen. Het weer nog vrij zonnig vandaag bij temperaturen rond de 20 graden. Ook morgen en begin volgende week mooi herfstweer. Ook dan rond de 20 graden in het centrum van het land. 's Nachts kan er dan wel mist hangen.
13: Hoogstraten aardbeien.
14: Studio Brussel.
15: Dit is het weekend van Studio Brussel.
14: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
15: Maar goh, allemaal.
8: Wij lopen een hele dag in de schorre in boom. Jij doet thuis wat je wil en dan voorzie ik sowieso de leukste platen. Ik heb Infinity Inc. en Goose.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Het is nog maar 3 keer slapen en dan is het alweer dinsdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Deze week kan je tickets winnen voor Good Charlotte, Tokyo Hotel. Zelfs voor comedy van Alex Agnew met zijn No More Heroes show. En ook voor Block Party en Interpol. Die staan 18 november in Forest Nationaal. Alles wat je moet doen is dinsdag luisteren en meespelen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.

Muzikaal talent wordt meestal via de genen doorgegeven. En ik vraag me dan af hoe dat zit met de ouders van Audrey Hubbard en Malcolm Todd. Want die twee zijn het allebei apart aan het maken op dit moment. Hier hoor je Malcolm Todd en Earrings.

0: Jij zit misschien in de auto onderweg naar alle mogelijke winkels die iets gratis geven voor het weekend van de klant. En op die opportunistische roadtrip van jou voorzie ik heel graag de muziek. Straks Infinity Inc.
1: Een mooie start voor de zomer van 2027. Hi, this is

0: Werchter. Tickets en info, werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Studio Brussel. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voeta.
2: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou.
6: En jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
0: Studio Brussel.

0: Flo, jij bent het lopen nog niet beu, hè?
1: Nee, ik ben het lopen nog niet beu. Ik voel mij een klein beetje Evie Graaiaert met Start to Run. Over BV's gesproken trouwens. Amber Scholtens loopt hier ook rond op de minigolf. Geen idee wat die man daar doet. Maar ik weet wel, ik zeg dat trouwens maar gewoon zodat je weet, ik ben hier wel effectief aan het rondlopen. Ik zie hier alles op de schorren. Maar ik sta hier momenteel bij een fiets. Een soort van extreme bakfiets. Daarin staat een DJ. Er staan twee gigantische boksen erop. Corneel, wat gaat er hier gebeuren?
2: We zijn hier op de Crew Celebration Run. Dus zo dadelijk, we hebben een oproep gedaan naar verschillende runcrews in België. Die hier komen lopen om het lopen te vieren. We gaan een social run doen van 5 kilometer, gekoppeld aan het festival. En achteraf is er een run and rave met Runners High die hier gaan komen om een leuk feestje te bouwen.
1: Dat begint hier toch al een beetje op Tomorrowland te lijken, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is net nog iets kleiner dan Tomorrowland, maar wie weet toch een paar jaar.
1: Ja, I like it. Wat is er zo leuk aan in groep lopen? Want ik ben iemand, als ik ga lopen, dat is op heel vroeg ochtends of heel laat s'avonds, want ik heb liefst dat iemand mij ziet zwoegen. Wat is er zo leuk aan in groep lopen?
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk juist voor mensen die zo'n beetje schrik hebben van in groep te lopen, leuk is om een keer in een groep te lopen, omdat je hebt zo'n schrik van, ja, ik voel me niet zo op mijn gemak als ik aan het lopen ben, terwijl eigenlijk heeft iedereen dat gevoel wel. En daarom is het belangrijk om gewoon samen op ontdekking te gaan, om samen te lopen, om te vieren dat we kunnen sporten en dat is gewoon heel fijn. En daarom doen we de Run Crew Celebration Run.
1: Oh, om te vieren dat we kunnen sporten.
2: Ja.
1: Dat is echt een goeie.
2: Ja, inderdaad.
1: Heb je die zelf bedacht?
2: Op dit moment, ja.
1: Amai, kijk, Margot, ik sta hier gewoon naast de volgende inspirational speaker of the moment. Corneel, onthoud zijn naam. Ja, follow the DJ, I guess dan, hè?
2: Zeker weten.
1: Oké.
0: Okay. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik hoop dat de DJ's de juiste BPM's in zijn platenbak heeft zitten. Heel veel plezier daar.
3: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
4: Dit is het weekend van Studio Brussel.
3: Studio Brussel.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
2: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. C. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
8: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
7: En nummers haat...
8: Is er Dexter.
7: Ja.
8: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
9: Go Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway.

0: Dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Rende snel.

nu toch echt heel eerlijk toegeven, jongens. Ja, ik was niet de grootste fan van lopen, maar ik ben wel heel graag hier op het Kriekenpot Keep on Running Festival. Misschien krijgen ze me na vandaag ook al zover om effectief te gaan lopen. We zullen zien. Tinneke, die is er hopelijk ook heel graag. Ik denk het wel. Ze komt eraan na 4 uur. Dit is Ellen.

0: Africa en van Toto. Op die warme tonen ga ik je verder laten genieten van de zon, van je zaterdag en ook zo meteen van Tinneke.
1: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Hè. Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Mannekes.
12: Bompie.
11: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
12: Oh.
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
13: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
13: Dacht het wel.
11: En wel, het is het moment.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
17: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
18: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be. En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
19: Deze radiospot is voor u.
20: Zeker.
19: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
20: Pas opgestaan.
19: Al direct weer in slaap valt.
20: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
19: En maar kwijlen op zijn kostuum.
20: Ja, is dat normaal?
19: Nee.
20: Want slapen doet je in je bed.
19: Het is bedtijd.
20: Echt waar.
19: Tijd voor een Sleep Life bed.
21: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

0: Ontdek alles over Stipit op tipnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Tijd voor een 4 uurtje.
6: VRT Nieuws.
5: Met Toon Janssens.
7: De vader van de vermoorde Chiron verzet zich tegen zijn straf. De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie. Het Assize Hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jaron liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jaron te doden.
8: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risico aanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval.
7: Sinds 2:30 vanmiddag zitten de topministers van de federale regering in Brussel samen om te onderhandelen over de begroting. Het doel is om 10 miljard euro te vinden aan besparingen of nieuwe inkomsten, dus de gesprekken kunnen wel eens moeilijk verlopen. Bij de start riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te veel te kibbelen en vooral te focussen op het resultaat.
9: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
7: In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te protesteren tegen de wooncrisis daar. Het protest is begonnen nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen toen die plots fel werd verhoogd. De Spaanse premier Sanchez wilde gisteren 2 woondecreten invoeren die huurders beter moeten beschermen. Maar het parlement stemde tegen en dus blijft het protest duren. Dat vertelt Sven Tuytes vanuit Madrid.
10: Vandaag zijn in heel Spanje zo'n 50 betogingen georganiseerd onder het motto op weg naar de algemene staking. In Madrid namen volgens de regeringsdelegatie 70.000 mensen deel aan het protest. De woordvoerster van de huurdersvakbond, Valeria Racu, benadrukte dat de beweging koerst op een algemene staking, maar noemde geen concrete datum. Racu zei alleen dat die binnenkort wordt uitgeroepen samen met de vakbonden met wie de organisatie in gesprek is.
7: Het weer nog vrij zonnig vandaag. Temperaturen rond de 20 graden. Ook morgen en begin volgende week mooi herfstweer. Ook dan rond de 20 graden in het centrum van het land. 'S Nachts kan het wel mistig worden.
11: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
12: Studio Brussel.
13: Dit is het weekend van Studio Brussel.
12: Live op het Kriekenbot Keep on Running Festival.
13: Tinneke van Ransbeek.
14: Of je nu de loopgene bezit van Usain Bolt of eerder die van je goudvis, ik ben blij dat je vandaag in mijn loopteam zit. Welkom!
12: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Ik heb een kleine hot take. Empire of Sun, die zijn gewoon al hun pluimen kwijt. En dan heb ik het niet over hun gekke hoofddeksels. Ja, ik zag ze op Down the Rabbit Hole. En eigenlijk was dat toch niet meer wat het geweest moet zijn. Gelukkig kunnen ze teren op deze Walking on Dream.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
0: Lopen, iedereen doet het. Jij loopt misschien wel wekelijks een halve marathon. Of zo één keer in de maand. Een blokje om voor je plezier. Of misschien loop je, net zoals mij, gewoon vaak weg van foute mannen. Ja, het kan allemaal. Kijk, hier op het Keep On Running Festival is

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

met Sky en Becky Hill. Hold on. Tic-tac, ik ben op zoek naar een artiest. De artiest is een medische aandoening. Waarvan de frontman een blok van een stem heeft. En de band bestaat uit twee deels. Daddy's I and maybe also you like to fuck. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Zou het kunnen dat het om triggervinger gaat? Zeker en vast, zeker en vast. Triggervinger was het juiste antwoord. En jij bent al helemaal mee nu voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens dat maandag van start gaat.

0: Frankens.
1: Studio Brussel.
0: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Er zijn maar twee momenten wanneer ik loop in mijn leven. En dat is wanneer ik 1. Wegloop van foute mannen. Of 2. Stapel loop van iemand heel mooi. Dus voilà, daarom heb ik een lopende reporter ingeschakeld. Die eens voor mij gaat lopen hier op het mooie Keep on Running Festival. Flo, waar sta je?
2: Ja, ik sta aan de bar.
0: Daar
2: moet je ook naartoe lopen eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk vooral achter een man gelopen. Want ik dacht, ik heb een vraag voor mannen die lopen. Emmerik, hoe vaak per week loop jij?
3: Ik loop gemiddeld 1 keer per week. En ik heb ook 2 keer per week voetbaltraining.
2: En hoeveel kilometer loop je dan?
3: Om een gemiddelde loop en goed tevreden te zijn van mijn training, probeer ik minstens 5 kilometer te lopen. En soms om de maand is een goede afstandsloop van 10 plus kilometer.
2: Dit is al het meest haalbare dat ik al heb gehoord vandaag. En I like that a lot. Lopen kan alle afstanden zijn. Nu, wat lopen echt heel leuk maakt, is als je zo'n kleinetje motivatie kan vinden ergens. Vind jij motivatie in muziek luisteren tijdens het lopen?
3: Ik luister zelf persoonlijk altijd muziek tijdens het lopen. Want je hebt een soort guideline daarin dat je kan vinden. Je kunt jouw tempo daarin vinden. Je kunt zeg maar op het ritme van de muziek lopen. En dat is altijd zo'n motiverende factor.
2: En naar wat luister jij dan? Ik kijk naar jou en ik kan niet zeggen naar wat jij luistert wanneer je loopt.
3: Mijn favoriete nummer is eigenlijk Jet Fuel van Mac Miller om te luisteren. Dat geeft een goed tempo aan, maar toch ook comfortabel. Dat je niet erover gaat, maar dat je wel voelt dat je een goede training aan het doen bent. En dat is het tempo dat ik graag loop. Dus ik hou heel veel van Mac Miller liedjes.
2: En dat is heel, heel main character van jou ook, als je daar naar luistert.
3: Ja, ik denk, je zit in de vibe en je krijgt zo motivatie. Die muziek stimuleert jou. En ja, muziek, dat is heel belangrijk tijdens het lopen. Ik vind dat heel belangrijk. Ja.
2: Ik loop heel graag op training season van Dua Lipa, dus ik snap het volledig. Maar ik loop wel gewoon 1 keer per maand, niet 1 keer in de week. Kijk, Tineke, ik ga nog een paar kilometers voor jou afleggen. Hè?
0: Dankjewel, Flo. Ja, ik loop ook maar 1 keer in de maand trouwens. Dus heel begrijpelijk. Leuke muziek hoort bij dat lopen. En Lenny Kravitz die is er even komen bijstaan. En die vraagt zich gewoon af, where are we running? En dat is nog steeds op het Kriekenpot Keep on Running Festival.

0: geef me Martini Dikkertje, oftewel Martini Mijn Fatso met Burninger.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, we koken toch nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank je.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow! Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Oké, zeg, en wat wilde jij?

0: later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Studio Brussel.

0: 21 Pilots. Ik help je morgen wel, want nu staat er een gast in onze studio.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Welkom, Karel Sabbe.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, ik heb mij laten vertellen dat jij een ultraloper bent.
3: Ja.
0: Dat is niet een gewone loper, maar ultra, wat houdt het dan net in?
3: Ultralopen is eigenlijk alles voorbij de marathonafstand. Ja. Met dan de populairste afstanden 50 kilometer, 50 mijl, 100 kilometer, 100 mijl. En alles daarvoor.
0: Wacht, eventjes. Je loopt dus 50 kilometer.
3: Ja.
0: Je doet alsof dat niets is. Ja. Dat vind ik al een hele mooie afstand. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je niet geboren wordt als 50 kilometer lopende mens.
3: Nee.
0: Hoe ben je dan gestart?
3: Ja, het is nu eigenlijk bijna ongeveer 10 jaar geleden. En eigenlijk is het een beetje de cirkel die waar rond is. Omdat 10 jaar geleden hier in de Schorre bij Studio Brussel mijn carrière als ultraloper eigenlijk begonnen is. Omdat toen ultralopen als sport een beetje nog in zijn kinderschoenen stond. Zeker in België. En er bestond nog geen ultramarathon. Dus dan had ik er zelf één georganiseerd. In het kader van de warmste week had ik de 100 Miles for Life georganiseerd.
0: Mai.
3: Waarbij dat ik 4 marathons liep. Van aan de Belgische kust tot in de Schorre. Om geld in te zamelen voor de warmste week.
0: En je leefde nog nadien?
3: Mijn voeten deden pijn en ik was heel vermoeid, maar ik leefde nog.
0: Ja. En daar heb je besloten, ik ga dit vaker doen.
3: Ja.
0: Want hoe ziet jouw leven er nu uit als ultraloper?
3: Dus nu ligt mijn focus op... ik ben ook een trailrunner, dus het is allemaal in de natuur en in de bergen. En mijn focus ligt op de zeer, zeer lange afstand. Dus echt 3.000-4.000 kilometer trails die ik loop. Afgelopen zomer was dat een trail van 3.050 kilometer in Frankrijk.
0: Oké, dat vind ik zot, maar je slaapt wel nog tussendoor en je eet ook en je gaat ook eens naar de wc.
3: Ja, absoluut.
0: Het is niet non-stop 4.000 kilometer lopen.
3: Je slaapt, maar de tijd start. Het is een record. De tijd start wanneer je begint te lopen. En dan moet je zo slim mogelijk omgaan met jouw nachtrust en hoeveel uren je per dag loopt.
0: En op hoeveel tijd loop je dan 4000 kilometer?
3: Ik loop dan rond de 100 kilometer per dag. Dus op 40, 45 dagen had ik dat ongeveer gedaan.
0: Oké, dat vind ik heel zot, Karel. Als je nu zo aan een niet-loper, bijvoorbeeld mezelf, een tip zou moeten geven om te starten met lopen. Jij als ervaren loper, wat zou dat dan zijn?
3: Ik denk als gepassioneerde trailrunner zou ik aanraden om de wassen of de onverharde paden op te zoeken. Voor mij is dat iets dat nooit verveelt. Gewoon in de natuur zijn en al lopend tot rust komen is iets wat iedereen deugd doet. En de geest gaat open en je komt tot rust. Dus,
0: Heb je dan zelf zo'n favoriete moment tijdens zo'n trailrun al gehad? Of nog niet?
3: Oh, heel veel natuurlijk.
0: Neem ons eens mee naar eentje.
3: Ik heb in mijn leven al op veel wilde plaatsen gelopen. Heel afgelegen in de Verenigde Staten ook. Soms ook door de nacht. En als je dan door de zwaarte van de nacht loopt en dan komt de zon op en je bent in de wilde natuur, dat is een van de ervaringen dat je nooit vergeet.
0: Oké, dus we gaan nu eventjes allemaal onze ogen sluiten. We zitten daar ook in de US.
3: Mm-hmm.
0: Met de zon die mooi opkomt. En samen met jou zijn we daar aan het lopen. Karel, is dat goed?
3: Prima.
0: En ik denk dat Ray ook mee gaat lopen.

Piranha. Wanneer je lange afstanden loopt, dan kan zo'n suikerdipje al eens voorvallen. En dan is het blijkbaar heel hip om een gelke te nemen. Ja, ik heb daar nog nooit van gehoord, maar mijn vrienden, mijn loopvrienden, die doen dat aan de lopende band. Een gelke hier, een gelke daar. Maar misschien hou jij van mij, zoals mij, net iets meer van oldschool. En geef je meer voorkeur aan zo'n goede koude coca. Ik denk Camelfest, Elderbrook en Hardback ook. Dit is cola.

0: Fox Revelation. Dica.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saus-Orlin-Darve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb.
3: En toen, nadat Tuur had geghost...
2: Nee.
3: Jawel, toen Izzy gewoond op iemand anders...
2: Jij meent dat.
3: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
3: Zijn jullie al aan het opnemen?
4: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
5: Go Jello!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
2: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
7: oei.
2: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
2: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisba zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, oh, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Horta, horta, Voelta.
10: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ah,
10: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah,
10: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij Erken.

0: Romania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Tijd voor een 5 uurtje.
4: VRT Nieuws.
3: Met Toon Janssens.
5: De vader van de vermoorde Jairon wil een nieuw proces. De vader van Jairon, die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel, verzet zich tegen die straf en hij gaat in cassatieberoep. Het Hof van Assisen en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn zoon van 14 niet geholpen had toen hij zwaar ziek was geworden. Hij had niets gedaan om zijn zoon te redden. De advocaat van de vader, Peter Janssens, zegt dat er ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden.
6: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering. Waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet geval.
5: De moeder van Jairon reageert ontgoocheld op de nieuwe stap van haar ex-man. Ze had gehoopt dat de uitspraak door het Assize Hof een eindpunt zou zijn, zegt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
7: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen.
5: In Wommelgem bij Antwerpen heeft de sociale inspectie vanochtend een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Na een controle bleek dat er mensen illegaal aan het werk waren. Het zou gaan om ongeveer 10 werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP zelf of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie konden niet alle kranten vanmorgen bezorgd worden. In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te protesteren tegen de wooncrisis in het land. Het protest is begonnen nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen toen die plots fel verhoogd werd. De Spaanse premier Sanchez wilde gisteren 2 woondecreten invoeren die huurders beter moeten beschermen, maar het parlement stemde tegen. En dus blijft het protest duren, vertelt Sven Tuytes vanuit hoofdstad Madrid.
8: Na de betoging van vandaag blijven veel jonge Spanjaarden mobiliseren. Dat zie ik op het centrale plein, de Puerta del Sol in Madrid. Een week geleden stonden hier 100 tentjes, nu meer dan 1000. En er komen er dagelijks bij, nu ook in de omliggende straten. En in Valencia eindigde de betoging met ongeregeldheden tussen demonstranten en de politie, die uiteindelijk traangasgranaten afvuurden om het protest uiteen te drijven en rubberkogels in de lucht schoot.
5: En dan nog dit sportbericht dat net binnen is. De Nederlandse renster Demi Vollering heeft het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen bij de vrouwen. Het weer nog. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist ontstaan. Minimaal tot 12 graden. Morgen wordt het zonniger met temperaturen tot 23 graden dan.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Brussel.
10: Dit is het weekend van Studio Brussel.
4: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
10: Tinneke van Ransbeek.
2: Lopen trut, dat zou ik tegen jou kunnen zeggen. Maar in plaats daarvan heet ik je hartelijk welkom met Alicia Keys en Jay-Z.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Live is music.

0: steeds op het Keep On Running Festival.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De hotshot deze week is het campagnelied van De Warmste Week 2026. Het thema dit jaar is een warme thuis voor iedereen. Dat betekent dus dat iedereen recht heeft op een plek waar er liefde is, je veilig voelt en waar je gewoon helemaal jezelf kan zijn. Dat lijkt evident, maar dat is het echt niet. Het is een krachtig thema en dat vraagt uiteraard om een superkrachtige song. De ingrediënten van zo'n song, dat zijn een dikke vette beat en een schoon zangstem. Alles wat I Found You van Joost en Judith dus heeft.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

in the Battleland van Fontaines DC. En een beetje verloren lopen in het leven is dik oké. Dan moet je gewoon naar het infopunt gaan en daar wachten op je mama. Of je kan ook gewoon naar Los luisteren van Vintage Culture.

Een nummer op het lijf geschreven van de man die ooit eens mijn vuile feestlaarzen heeft afgelikt in een BDSM-kelder in Antwerpen. Het is geen leugen, echt gebeurd. Måneskin, I wanna be your slave.

0: me.
1: Dragon Ball Man. Human.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
9: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.

0: Junior, senior, heb je net een spoedcursus lopen? Getiteld Move Your Feet.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep On Running Festival.
0: Je hoort het, we staan vandaag op het Keep On Running Festival. Een festival voor en door lopers, maar ook voor mensen die lopen haten in het diepste van hun ziel. Zoals mezelf bijvoorbeeld. Het is een festival waar iedereen welkom is. Maar omdat ik niet graag loop, laat ik het lopen aan Flo over. Flo, hoe zit het daar?
3: Ja, ik ben misschien een klein beetje buiten adem, want ik ben op wandel met de snelste man van België. Simon Verheerstraat, hoe snel ben je?
4: Momenteel 10 seconden over 100 meter.
3: Dat vind ik waanzin. Ik weet niet of jullie dat allemaal gehoord hebben, maar ik vind dat waanzin. We zijn onderweg naar het testparcours. Dat is een kilometer. Hoe belangrijk zijn de juiste schoenen om zo snel te lopen?
4: Ja, toch wel belangrijk. Hè. Zeker als je echt competitief bent en je wilt je record lopen en altijd maar sneller en sneller. Dan, dan zijn dat extra percentjes die wel kunnen helpen.
3: Wat heb jij gedaan om zo snel te zijn? Wat eet jij? Ik heb het gevoel dat jij zoals Obelix waarschijnlijk als kind in een ton vol energie bent gevallen en daardoor zo snel gaat.
4: Ton vol kwark. Dus proteïne, veel trainen, vooral veel trainen. Ja.
3: Welke oefening helpt echt om snel te gaan?
4: Maar in sprint is dan natuurlijk nog iets anders dan langlopen, maar ja, in de kracht, hè, squatten. Hè. Ja.
3: Oh, ben je zo iemand die squat tijdens het tandenpoetsen?
4: Nee, zeker niet. Nee. Daar gaat het mij niet op betrappen. Nee, het is echt wel tijdens de trainingen.
3: Oké. We zijn de weg hier ondertussen ook een klein beetje kwijt, denk ik. Als we daar super eerlijk over zijn. Dus oriëntatielopen heb ik niet goed opgelet daarnet, blijkbaar. Maar zullen we anders gewoon... Oké, wilt jij een sprintje doen tegen mij?
4: Oké.
3: Tineke, ik ga aftellen en dan is er aan u. 3, 2, 1.
0: Ja, ik kan niet zien wie er gaat winnen, maar ik heb een licht vermoeden dat snelle Simon, die in de pot kwark is gevallen, toch een voorsprong heeft. Jullie krijgen mij Phoebe Bridgers.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja, kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut, met de Pro van
10: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pro.be.
12: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
12: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
13: 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Jullie hebben net genoeg, denk ik dan, de beaches.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Ik heb nog nooit zoveel mooie ontblote kuiten gezien in oktober als hier op het Keep on Running Festival van Kriekenpot. Maar je kan hier ook andere dingen doen dan naar kuiten kijken. Je kan bijvoorbeeld lopen en lopen en lopen en nog eens lopen. Maar als lopen niet je ding is, dan kan je ook shoppen. Zo kan je bijvoorbeeld bij Anita een sportbehaartje gaan kopen. En ik ben daar net al eens gepasseerd. En het is goede marchandise. Over

van Bazaar. En Pegasi die heeft naar aanleiding van dit Kriekenpot Keep on Running Festival krieken besteld. En maar liefst 227 kilograms. Hij gaat mogen boepen.

0: Candy, Candy, Candy van Iggy Pop en Kate Pearson. Leven de gebroken relaties, want anders zouden er geen nummers zoals dit topnummer bestaan. We blijven hier nog. We zijn nog steeds op het Keep On Running Festival. En tot
1: zo. Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Vanavond op VRT1.
3: Ik weet met mijn liedje, Bakske vol met stro, in West-Vlaanderen waren er pastoors die op hun preekstoel de mensen zaten zeggen, je moogt dat niet kopen, je moogt dat niet kopen. En ineens hadden we er 50.000 meer verkocht.
2: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen de verhalen achter het succesprijs. Op VRT Canvas begint de true crime reeks Devil in Disguise. Of neem op VRT Max een welverdiende pauze met de serie Time Out. Veel kijkplezier.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
12: Ach.
11: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
13: Minder en meer.
14: Bij Kiesway Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiesway Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Tijd voor een 6-uurtje.
15: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
17: De vader van de vermoorde Jairon verzet zich tegen zijn straf. Hij werd begin vorige week veroordeeld tot 23 jaar cel, maar gaat nu in cassatieberoep en hij wil een nieuw proces. Hij werd schuldig bevonden aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jairon niet geholpen had toen hij zwaar ziek was. Volgens de advocaat van de vader is er ten onrechte geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden. De moeder reageert ontgoocheld. Zij had gehoopt dat de uitspraak door het Hof van Assise het eindpunt zou zijn, vertelt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
18: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces, ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen. En mijn cliënten reageren heel sereen, zoals ze altijd al gedaan hebben gedurende de ganse rechtspleging.
17: In Wommelgem bij Antwerpen heeft de sociale inspectie vanochtend een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Na een controle bleek dat er mensen illegaal aan het werk waren. Het zou gaan om ongeveer 10 werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP zelf of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie konden niet alle kranten van morgen bezorgd worden. In Brussel loopt de eerste dag van de federale begrotingsonderhandelingen stilaan op zijn einde. De De topministers van de federale regering zitten sinds 13:30 vanmiddag samen in Brussel. En dat is vrij vlot verlopen, zegt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
5: Meerdere bronnen zeggen dat het binnen voorzichtig constructief loopt. Maar vandaag liggen er ook geen al te moeilijke knopen op tafel. Er wordt vooral gekeken of eerdere maatregelen van de regering voldoende geld opleveren. Morgen zal het hier een pak moeilijker worden. Dan gaat het onder meer over nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en ook over een eventuele verhoging van de btw-tarieven. De temperatuur aan tafel zal morgen flink de hoogte ingaan.
17: Op het Belgisch kampioenschap Pompoenwegen in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is Herman Bone opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Zijn pompoen woog maar liefst 945,5 kilo. Het is niet de eerste keer dat hij het kampioenschap wint, maar nu was het wel spannend, zegt hij.
6: Heel spannend, want de gewichten lagen al heel dicht bij elkaar. Ja. Dus allemaal in de 900 kilo, dus dat is allemaal dicht bij elkaar. Dus iedereen kan eigenlijk kampioen worden eigenlijk. Dat is een soort die ik eigenlijk zelf gekweekt heb. Dus van vorig jaar hebben we dat zaad bijgehouden. Daar zit ook wel een Amerikaans zaad tussen. Kan misschien schillen, maar ik weet het niet.
17: En in Slovenië heeft de Nederlandse renster Demi Vollering het EK wielrennen op de weg gewonnen. En dat 1 week na haar wereldtitel in Canada. Aan de finish had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlene Reusser was derde. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist ontstaan. Minima tot 12 graden. Morgen wordt het zonniger met temperaturen tot 23 graden dan.
12: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
16: Studio Brussel.
19: Dit is het weekend van Studio Brussel.
16: Live op het Kriekenbot Keep on Running Festival.
19: Tinneke van Ransbeek.
0: Het wordt hier heet en dat komt niet omdat ik word omsingeld door lopers, maar wel omdat Shauna Paul weer met de thermostaat heeft geknoeid. Welkom.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Live is music.

0: Jean-Paul. Temperature. Wist je trouwens dat een piano ook emoties heeft? What?
1: Studio Brussel.
2: Piano tapes.
0: De piano zit vol emotie, dat het voelt alsof hij al onze nummers echt tot hun recht kan laten komen. Ja, ik quoteer hier de mannen van Bleach 93 toen ze deze week bij ons over de vloer kwamen om hun pianotape van het nummer Ceiling te brengen. Voor mocht je niet mee zijn, Bleach 93, dat is geen product om je haar te blonderen, maar wel een Ierse band die onder andere op Rock Werchter stonden, een uitverkochte botaniek plat speelde en alternatieve rockmuziek maken waarbij je alleen graag iets kapot slaat. Ja, met andere woorden, die mannen die hebben al jaren geen piano meer gezien, geroken of aangeraakt. Tot deze week ze bij ons over de vloer kwamen en dachten, oh, een piano, let's go.
2: Kijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Groen licht kreeg je net van Lord. En er is John Summit, Sub Focus en Julia Church. Go back.

0: Aha, aha. Of gewoon aha. Van met Take On Me. Bereid je maar mentaal voor, want binnen 46 seconden start Somber met zijn striptease.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon.

Undressed. Zeg, Tineke, ruikt het daar niet naar oud zweet op dat Keep On Running Festival? Nee, helemaal niet. Het ruikt hier zelfs naar bloemetjes. Of op zijn Frans, de fleur. Stromae en Tuvalu.

0: Studio Brussel.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Live op het Kriekenpot Keep On Running Festival.
2: Al een hele dag lang zenden we uit van op het Keep On Running Festival. En zoals de naam het al zegt, er wordt hier nog wat afgelopen. Je vindt hier dan ook zo allerlei soorten lopers. Van de weglopers, strandlopers, meelopers of zelfs een lopende reporter. Flo, waar sta je?
3: Ja, Tineke, ik sta recht over u eigenlijk. Waar dat wij al heel de dag kijken op mensen die in comfortabele zeteltjes zitten. Met van die zwarte, hoge dijlaarzen, zou ik ze durven noemen. Maar minder sexy dan dat eigenlijk. Maar ik sta hiernaast Yves van Blackroll. Wat is Blackroll?
4: Blackroll is eigenlijk een Zwitsers-Duits merk. En dat eigenlijk gespecialiseerd is in alles van fascia tools. Maar die nu verder uitgespecialiseerd is in alles voor herstel. Dus wij proberen de mensen eigenlijk 24/7 optimaal te laten herstellen van fysieke activiteit. Dat kan zowel sport zijn, maar dat kan ook gewoon een harde werkdag geweest zijn. Dus geen enkel probleem.
3: Wat is fascia?
4: Fascia is eigenlijk bindweefsel. Dat is de Latijnse benaming, dus dat is eigenlijk alles wat ons lichaam samenhoudt. En het voordeel is, vroeger dachten we dat is gewoon een stuk weefsel, maar nu weten we dat het eigenlijk een heel groot dynamische structuur is die we goed soepel moeten houden om optimaal te kunnen bewegen en minder kans te hebben op blessures.
3: Ik heb mijn laarzen al uitgedaan. Mag ik daarin gaan liggen?
4: Jazeker. We gaan jouw andere laarzen aandoen. Onze compression boots zijn inderdaad een beetje wat je zegt, zijn eigenlijk hoge laarzen. En dat gaan we nu gelijk proberen, dus ga maar lekker zitten.
3: Oké. Ik ga even me gaan leggen. Oeh, amai, het is comfy. Er liggen ook zo, iedereen ligt hier ook gewoon heel rustig. Amai, ja. De rits gaat toe, maar echt tot aan mijn benen. En ik heb ook natuurlijk een hele... wist je dat, Yves, dat ik een hele lange werkdag al heb gehad? Ik ben hier al van 10 uur deze ochtend. Deze nacht was ik tot 3 uur, allee, 4 uur als we eerlijk zijn, op de lappen. Dus ik heb het echt al heel zwaar. En wat gaat dat nu doen?
4: Wel, dat is inderdaad wat je zegt, is heel juist. Het is uiteraard, het komt een beetje naar de medische wereld, daarna naar de sportwereld. Maar het is echt voor iedereen. Hè. Wat je zegt, je staat al heel de dag op je benen. Dus eigenlijk, je benen zijn wat gezwollen, wat extra vocht erin. Zijn wat
3: rustig.
4: Nee, maar dat is sowieso, dat kun je niet vermijden. Dat zit juist in dat bindweefsel. Dus je hebt veel...
3: Dat is hier allemaal heel strak rond mijn benen aan het worden. Wat is er aan het gebeuren? Wat is dit? Waarom blaast dat op? What is going on?
4: Ja, geen paniek. Dus inderdaad, wat dat het eigenlijk doet, het zijn 5 luchtkamers en die gaan zich opblazen zodat ze tegendruk voelen. Op die manier meten die de omvang van jouw been en weten die van oké, dat is mijn startniveau. Je kan het een beetje vergelijken met een bloeddrukmeter rond je arm, maar dan 5 bloeddrukmeters na elkaar.
3: Ja.
4: En je gaat eigenlijk telkens druk krijgen van beneden naar boven om dat vocht te gaan verdelen en ook om je bloedcirculatie te gaan verbeteren eigenlijk.
3: Dit is een massage.
4: Dit is eigenlijk een luchtdrukmassage, inderdaad. En het grote voordeel is, je kan gewoon lekker ontspannen blijven liggen. Op het einde van een dag, je moet niks meer doen. En de boots gaan jouw benen gaan masseren. Zodanig dat je eigenlijk jouw herstel al beter hebt. En zeker ook een betere nachtrust. Omwille van het feit dat je gewoon een betere verdeling hebt van je vocht en je bloedcirculatie.
3: Ja, Tineke, ik voel dat hier al aan mijn benen. Ik ga hier een powernapje doen.
2: Oké, kijk goed. Terwijl Flo dus haar kater een beetje verwerkt in die Blackroll, zullen wij hier gewoon nog een topplaatje opzetten. Een loopplaatje liever. Wat dacht je van Bruce Springsteen, Born to Run?

0: beste. Klopt nog nooit zo goed. Editors, The Rush.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij

0: Great Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
3: Ik bouw slim op.
2: Maar niet snel.
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
4: Lab9. Alles van Apple, inclusief de experts.

Mobility van Fisher. Een vrouwtje die weet perfect hoe je deze zaterdagavond mooi kunt inzetten. Op terras, maar vooral zonder rem. Of liever geen rem. Dit is vrouwtje

0: Studio Brussel.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
2: We zijn dus nog steeds aan het uitgaan op het Kriekenpot Keep on Running Festival. En momenteel zijn er hier allerlei dingen aan het gebeuren rondom de studio. Er verzamelde hier net een groep meisjes en een paar jongens gekleed in het blauw. En die zijn nu gekke dansjes aan het doen. En ik bedoel dan geen TikTok-dansjes, maar echt choreografieën waar Anna-Theresa de Keersmaker u kan tegenzeggen. Het is mooi, ik denk dat het nu aan de volgende groep is. Je kan het trouwens allemaal meevolgen als je geïnteresseerd moest zijn in hun prachtige danspassen op VRT Max. Je ziet het, Kriekenpot Keep on Running, dat is niet enkel voor lopers, dat is voor dansers, dat is ook voor niet-lopers zoals mezelf en misschien wel voor

Met 50 Cent cruisen door een rosse buurt naar keuze. Dat kon je net doen. Op deze P-I-M-P. Oftewel Pimp. Of op zijn Vlaams. Poyer.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Code Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op Pearl.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music. Life is music.
9: Studio Brussel.
10: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europarlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Guy Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. De bestuurder, een man van 70, kon samen met zijn dochter ontkomen met de hulp van een ander bootje. Vermoedelijk is de oorzaak een ontploffing tijdens het tanken. Daarna vloog het bootje in brand. Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten en waarschuwt voor nieuwe zware vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije week vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische infrastructuur. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
11: There is no room for a naïef pacifism. What we are doing is really defending ourselves to the threats that are there. So the rearmament is really needed in order to deter the threats coming our way.
10: Een week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Aan de meet in Slovenië had Vollering een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser was derde. Het is de tweede Europese titel op rij voor Vollering. Na het WK is deze zege ook bijzonder, zegt ze.
12: Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Het was echt heel, heel bijzonder. En ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aan winnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
10: De eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minimaal tot 12 graden. Daarna wordt het morgen zonniger met temperaturen tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag krijgen we rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en wordt het ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: De Koning. De slimme kijk op ramen.
9: Brussel.
14: Dit is het weekend van Studio Brussel.
9: Live op het Kriekenbot Keep On Running Festival.
14: Tinneke van Ransbeek.
15: Van wat kan een mens het alleen zo warm krijgen? Van een loopfestivaletje bijvoorbeeld. Of misschien wel van de Red Hot Chili Peppers. Zou zomaar kunnen. Welkom.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Live is music.

0: Chili Peppers, Danny California. Er is hier van alles aan de gang rondom mij.
1: Studio Brussel.
0: Ja, ze zijn hier aan het dansen. Ik ga het proberen te beschrijven wat ik allemaal zie. Het lijkt wel alsof ik een auditie van So You Think You Can Dance aan het bijwonen ben. Het is een leger aan blauw geklede meisjes. Het zijn geen smurfen, het zijn gewoon meisjes in een blauwe t-shirt. Die even het beste van zichzelf op een podium kunnen geven, komen geven. Ja, je hoort het. En ik sta gewoon op de eerste rij. Die dachten van, ja, dat Keep On Running Festival, dat lopen, daar doen wij helemaal niet aan mee. Fuck it, wij gaan gewoon dansen. Amelie Lens en Angel, ja, daarentegen, die lopen wel liever. Dus je krijgt hem van mij met Run.

JVT. Van wat? Van wie? Van de JVT. Ja, dat is de jeugd van tegenwoordig. Voor mocht je het nog niet weten. En wil je aanpappen met je ex? Wel, dan raad ik je aan om het volgende nummer naar hem, haar of hun door te sturen. Want u weet, someday, somewhere, kom je elkaar toch weer tegen. Wie zal het zeggen? Misschien wel Jungle.

0: Het is bijna 7:30. Op CM Kamp staat dat gelijk aan een avondactiviteit.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Live op het Kriekenpot Keep on Running Festival.
0: Gelukkig voor jou en mij zijn we niet op CM Kamp, maar wel op het Keep on Running Festival. Dat betekent, jij en ik, we gaan geen macramébandjes moeten maken als avondactiviteit, maar iets veel leuker, een night trail. En ik ga daar niet aan deelnemen, maar wel onze liefste Flo. Hoe gaat Flo?
3: Ja, goed hè, Tinneke. Zeg, ik wil gewoon even een mededeling doen voor iedereen die aan het luisteren is. Kijk eens even naar de lucht. De lucht is prachtig, roze, oranje. De wolken zijn iets maf aan het doen op een lichtblauw doek. En dat betekent ook dat de zon onder is gegaan en er effectief aan de night trail begonnen kan worden. Ik sta hier naast Gilles. Gilles, hoeveel kilometer heb je naar hier gefietst?
4: Ik ben deze ochtend begonnen met 36 kilometer naar hier te fietsen, vanuit Leuven.
3: Ja, dat horen we dat dat vanuit Leuven is. Je hebt 36 kilometer gefietst. Heb je vandaag al gelopen?
4: Ik ben ook een loopje gaan doen met de collega's van de Extra Mile, de kinepraktijk waar ik werk, van 16 kilometer.
3: Ah, een loopje. Een loopje, oké. Maar jij staat hier klaar om aan die night trail te beginnen. En hoeveel kilometer is dat?
4: Nog eens 14.
3: Oké, okay, de Safa dan, of niet?
4: Hopelijk, we zullen zien.
3: Dat is een gemiddelde weekenddag voor jou, of hoe ziet dat er anders uit?
4: Zo ziet de gemiddelde weekenddag eruit. En meestal ga je dan ook eens gaan klimmen of een andere sport.
3: Ik heb het gevoel dat wij in een ander universum zijn beland. Oh, what the fuck. Dat is wel heel leuk. Nu, night trail. Wat zijn zo de leuke dingen daaraan, aan 's nachts een trail te doen?
4: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb er eentje gedaan in het verleden en toen was mijn koplamp uitgevallen na 5 kilometer, dus dat was geen succes.
3: Nee, dat is toch spannend?
4: Maar ik verwacht dat het wel plezant zal zijn. Deze keer heb ik een goede koplamp en dat er veel lichtjes op het parcours zullen zijn.
3: Ja. Wel, veel lichtjes op het parcours. En na dat parcours van nog zoveel kilometer, hoe ga jij naar huis, Phil?
4: Terug met de fiets.
3: Je bent echt een maf.
4: Dank u.
3: Het was ook echt als een groot compliment bedoeld. Maar kijk, Gilles, ik wens jou superveel succes. Wil je nog iets zeggen?
4: Ja, ik moest zeker ook nog zeggen dat wij dus dat de Extra Mile een kinepraktijk is in Bierbeek.
3: Maar reclame voor Bierbeek, we love it. We love it. Dus als je van Bierbeek bent, die Extra Mile, want ik kan u zeggen, deze man naast mij gaat die Extra Mile gaan, Tinneke.
0: Oké, kijk.
4: En dit is enkel mogelijk geweest door alle krachttraining die ik heb gedaan.
3: En hij is niet te stoppen, jongen. Die wil promotie, Tinneke. Dat is ongelooflijk. Ik ga nog een beetje verder naar die rode. De wolken zijn rood, Tinneke. Komt jij ook kijken?
0: Ik kom zeker kijken. En ik hoop dat al de night trail runners vooral hun weg vinden. En mocht dat toch niet het geval zijn, kan je gewoon altijd luisteren naar Run DMC en Aerosmith met Walk This Way.

Don't Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En ik moet jullie vertellen, jongens, ik word soms heel kwaad van iets. Ik word namelijk super, super kwaad en gefrustreerd van getalenteerde mensen. Ja, zo maakt de music producer Loot zo'n vette drum and bass track van het nummer Down Under van Men at Work. En zegt hij daarover het volgende: It was honestly just a bit of fun. Oké. Dan denk ik vooral, Loot, shut the fuck up, je getalenteerde superziel. En dan gaan we gewoon luisteren naar deze Down Under.

0: de warmste week.
1: Ja, sinds deze week kan je je actie registreren en geld inzamelen voor 216 goede doelen van de warmste week. En gewoon vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Want ja, iedereen heeft recht op zo'n plek, een thuis waar je liefde voelt, waar je je veilig voelt. En dat is allemaal niet zo heel evident. En onze twee ochtendshow-zotten Eva en Dries, die dachten, alright, wij geven het goede voorbeeld en wij doen een warmste tocht. En zij hebben afgelopen week een huis, ik zeg het je, een huis geduwd van Genk naar Mechelen. Ze kregen dus 5 dagen lang ook wel hulp van hele knappe brandweermannen, voetbalploegen, lagere schoolkinderen. En uiteindelijk kwamen ze aan in Malinas, ofwel Mechelen. En dat klonk zo.
2: Mechelen, goeie avond!
3: Ja, ik ben wel even overweldigd door dit. Mechelen is zo'n warme stad. Wij zijn blij, we hebben alle warmte van Genk moeten meenemen in dat huis van 750 kilo. Ik denk dat het nu 10.000 kilo warmte meedraagt. Maar dit is een fantastische aankomst.
4: Wij zijn eigenlijk best oké. De wandelclub van de warmste tocht heeft het volgehouden tot nu toe. De benen zijn nog best oké, de voeten zijn helemaal oké. Dus naar alle verwachtingen, alle verwachtingen in, zijn we hier gewoon wel heel huids gekomen.
1: Ja. Dat maakt me zeer blij dat zij toch heel huids het hebben overleefd. Onze twee dagtrippers. Wil jij trouwens ook meevlammen? Dat kan allemaal. Moet je gewoon maar eventjes surfen naar dewarmsteweek.be.
5: Check alle info op dewarmsteweek.be.

0: Festival.
1: Ja, het Kriekenpot, liever Kriek, amai, het wordt laat op de avond. Het Kriekenpotje van Running Festival loopt ten einde, helaas. Maar morgen is er weer een prachtige nieuwe dag. En dan loopt Sam de Bruin hier ook rond en draait hij jaren nul klassiekers. Dat wordt de max. Voor ik vertrek wil ik nog iedereen bedanken die er is. Alle lopers, workshoppers, de organisatie. Want alles liep echt van een leien dakje. Of liep zelfs op wieltjes. Het is maar hoe je het wilt bekijken. Ik heb ervan genoten. Dat betekent natuurlijk niet dat ik elke week nu ga gaan lopen. Eén keer per jaar is voor mij zeker en vast voldoende. Maar ik ben wel blij om te zien hoe andere mensen zo gemotiveerd zijn voor deze prachtige sport. Ja, je krijgt van mij nog één loopschijf en daarna duikt Valerie Wijnands met jou haar ravekelder in van ons. Geniet ervan, dit is Dean Turley, Acting Tough.

0: Bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
0: We know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiaku. Nu op VRT Max. Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Krista Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Ze vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National, of RN, is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
6: Moi, je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve, on ne pourra plus le faire.
5: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuele en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Op het Belgisch kampioenschap pompoenwegen in Casterlee in de Antwerpse Kempen is Herman Bonen opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Zijn pompoen woog maar liefst 945,5 kilo. Het is niet de eerste keer dat hij wint, maar deze keer was het wel spannend, zegt hij.
7: Heel spannend, want de gewichten lagen al heel dicht bij elkaar. Ja, dus allemaal in de 900 kilo, dus dat is allemaal dicht bij elkaar. Dus iedereen kan eigenlijk kampioen worden eigenlijk. Dat is een soort die ik eigenlijk zelf gekweekt heb. Dus van vorig jaar hebben we dat zaad bijgehouden. Daar zit ook wel een Amerikaans zaad tussen. Kan misschien schillen, maar ik weet het niet.
5: En in het wielrennen is de Nederlandse Demi Voldering 1 week na haar wereldtitel in Canada nu ook Europees kampioen op de weg geworden. Aan de meet in Slovenië had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen, die dit scenario voorspeld had, zegt Voldering.
8: Ja, ze zat van tevoren te grappen dat we iedereen in de ijskast gingen zetten vandaag weer. Dus ze zei al, als mensen hun winterjas niet mee hebben, hebben ze morgen een longontsteking. Dus dat is goed gelukt. Het is heel mooi om deze hier weer te pakken, maar vooral heel mooi om het harde teamwerk hier weer af te maken. En te belonen met 1 en 2. Fantastisch.
5: Ja, de eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. En het wordt erg zacht tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Studio Brussel.
9: Valerie Wijnands.
10: Ik heb hier nog free tickets liggen voor het grote feest van Maupi morgen. En het beste van house, techno en drum and bass gecombineerd. Dit is Ons Anthems, baby.
9: Luister
3: naar Studio Brussel. Life is music. You can

Welkom op je zaterdagavond. Welkom bij Oens en Tunes. Het is een goede dag geweest, Berthe, maar het gaat nog een betere avond worden. Want in ons Belgielandje is er weer heel wat te doen en te beleven. Ik deel straks alvast met jou de partyagenda. En ook op de radio is het feest straks met Sets. Van onze Oens-resident Portex, maar ook van Maupi. Die speelt morgen dan weer in de handelsbeurs in Antwerpen. En ik heb nog wat tickets op overschot. Misschien de VRT Max-app al downloaden en dichtbij houden. Je zit goed hier de komende uren bij ons. Dus buckle up, let's go en welkom.

heb dit uur nog voor jou. De nieuwe van Netsky. Ik heb ook nog een muziek van Jason Status, Charlotte Witte, Underworld. En zo meteen een van mijn favoriete classics die perfect gaat passen op jouw zaterdagavond. Maar eerst en vooral, happy birthday to Faithless. Ze bestaan 30 jaar, niet meer in volle formatie, jammer genoeg. Maar we maken wel nog altijd steeds heel erg mooie weer in de scene. Ze maken nog nieuwe muziek, maar ook het oude materiaal is zo iconisch. Denk maar bijvoorbeeld aan deze We Come One. Nu, Drumcode, dat is het label van Adam Beyer. En die vieren ook een 30ste verjaardag dit jaar. En 1 en 1 is 2. Dus daarom heeft Adam Beyer dus deze remix gemaakt van Faithless, We Come One. Ietsjes sneller, ietsjes meer hardere kicks en bass erin.

van Tarantula van Faithless. Die neem ik volgende keer een keertje mee. Amber Bros, die heeft ook nieuwe muziek. Ze heeft een collab gemaakt met Juliet Fox. Ze vonden niemand voor op de vocals, dus heeft een vriendin van Amber maar in

0: een extra duwtje bij deze ook om je aan te moedigen om te gaan dansen vanavond. Want club season is open en in volle toeren. Ik heb straks trouwens ook nog een partyagenda voor jou.
1: Studio Brussel. Ons Anthems. Valerie Wijnands.
0: Het zijn big days in België voor de hard techno. Want de hard techno koningin is in ons land. En van ons land. Ze is trouwens inderdaad in het land. Ik heb het over Nova. En dat zullen we ook geweten hebben. Het is trouwens vandaag ook haar verjaardag. Dat is natuurlijk de heel erg grote aanleiding dat ze nog eens een keertje in België is. En ze doet daarom twee shows. Eén in de Kompas en één in de Garage Club dit weekend. Die alle twee zijn natuurlijk hopeloos uitverkocht. Gisteren was het dan te doen in de Kompas Club. En vandaag, Antwerpen, maak je borst maar nat. Houd ze halt in de Garage Club. En we love Nova. Afgelopen zomer hebben we ze kunnen strikken in de studio. En natuurlijk konden we het dan ook niet laten om te vragen wie of wat haar favoriete Ons Anthem is.

Deze muziek hoor je straks, dat is na 11 uur. Nu heb ik de nieuwe van IPC, Interplanetary Criminal, die heeft een collab gemaakt met Silva Bumpa. Zot viraal aan het gaan. Topplaat. Dit is Hold the Phone.

0: Danger. Vooral drum'n bassfans opgelet. Nieuwe muziek van Netsky. 13 maanden hebben we erop moeten wachten. En eventjes geleden verwijderde hij nog al zijn posts op zijn Instagram. En dan ineens was er die mysterieuze website met wat korte fragmentjes. En daar is er nu eentje van uit. Dit is hij. Feel Again.
1: Ons anthems.
0: Van Netsky.

Het is een big day of night voor de drum bass liefhebbers, want het is Star Wars in de voorraad in Gent met een 100% Belgische line-up. Het is ook een van de allerlaatste edities dat ze dat gaan doen. Het gaat zot worden. Zij gaan full drum and bass en wij gaan nu ook even full drum and bass. Daarnetke, Youth, krijg je nu nog Chasing Status.

0: Ze zijn bezig aan een show. Ze zijn in Brussel. Ze spelen op Hangar, op Gare Maritime, deze Adriatiek.
1: I miss you, baby. Come home.
0: Oké, iets waar dat wij nog altijd niet over zijn, is dat Charlotte Witte en Kiki samen achter één DJ-boot gaan kruipen. Ze gaan de allereerste keer ooit een back-to-back set doen en dat gaat gebeuren op 6 februari 2027 in de Flanders Expo. De ticket sale die gaat volgende week woensdag van start, dus dat kan je best al maar even in je agenda zetten, want ik denk dat dat kat erop gaat gaan. En wij kunnen echt niet wachten tot februari, dus we krijgen alvast hier back-to-back bij Oens en Tims. Zometeen krijgt Kiki What's the Girl to Do, maar eerst die zalige nieuwe van Charlotte Witte samen met Tio Nassen. Dit is The Resistance.

met Charlotte Witte. Alhoewel, ik denk eerder dat Charlotte Witte haar heeft uitgenodigd om die back-to-back te doen. Maar het gaat gebeuren alleszins. De allereerste keer ooit. En dat in de Vlaanderen Expo. 6 februari. Tickets, die gaan online op woensdag. Je bent gewaarschuwd. Oké, nog eentje voor 9. Dat is Underworld.

0: straks, dan geef ik nog tickets weg voor Maupi. Want die speelt morgen in de Handelsbeurs in Antwerpen op Open Circle. Dat is een feestje overdag op zondag, want jawel, dat is een nieuw feestconcept. En jij kan daar nog bij zijn. Moet gewoon eventjes goed luisteren. Ik heb een wedstrijdvraag bedacht en dan kunnen die tickets misschien wel voor jou zijn. For free. Dus ja, vooral keep tuning in hier bij Oens en Tunes.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om Kiev te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus dat is een doelwit, zegt Zelensky. Burgerdoelen raken we niet, in tegenstelling tot de Russen.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelen en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Krista Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog altijd niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Zij vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National, of RN, is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen. Die worden volgend jaar gehouden. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
3: Pour manifester nos droits à la Pride, pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, on ne pourra plus le faire.
1: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuele en transpersonen alsmaar toe. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. De bestuurder, een man van 70, kon samen met zijn dochter ontkomen met hulp van een andere boot. Vermoedelijk is de oorzaak een ontploffing tijdens het tanken. Daarna vloog het bootje in brand. Een opmerkelijke uitslag in de Nations League voetbal. Engeland is met 0-7 gaan winnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag ooit voor de Kroatische nationale ploeg. Voor de Engelsen scoorden Saka en Kane elk 2 keer. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs veel zon met wat hoge wolken. Erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
0: Valerie Wijnands. Houd de VRT-app dan maar klaar, want ik geef zo meteen doe tickets weg voor Maupi morgen in de Handelsbeurs. Eerst de meest bekende koebel ter wereld. Welkom terug.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Yo, yo, yo.

0: Geen zin om hem vandaag helemaal te begaaien, maar Loki, toch zin om eventjes alles eruit te schudden voordat je maandag weer aan de week gaat beginnen. Abel, dan heb ik wat voor jou. Allee, ja, niet ik, maar wel de mensen van Open Circle. Die hebben wat georganiseerd, namelijk een overdagfeest in de handelsbeurs met de one and only Mau P. Mau, wie?
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

Ja, je kan daarvoor nog tickets kopen online. Maar misschien dat ik er hier ook nog wel een paar heb liggen. Dus klinkt dat als muziek in de oren? Is dat iets voor jou? Heb je zin om morgen te gaan feesten? Ga eventjes naar de VRT Max-app. Die moet je eventjes downloaden. Hou hem klaar. Maar ik heb zo meteen nog een vraagje die moet beantwoorden. Ik zie je zo in de app.

0: All right. Maupie, die speelt morgen een dik overdagfeest in de handelsbeurs van Antwerpen. Ja, op een zondag, lekker raven. Het is door de dag, dan kan je gewoon lekker in de avond, lekker vroeg zelfs in je bedje kruipen om dan maandag gewoon fris naar school te gaan, om fris te gaan werken. En hey, jij kan daar nog bij zijn. Sowieso, want er zijn nog tickets beschikbaar. Maar ik heb ook nog een paar duo-tickets liggen en dan mag jij gewoon gaan op kosten van ons. Natuurlijk, als je het antwoord weet op deze zeer moeilijke vraag. Nu, er zijn verschillende handelsbeurzen in ons land. Maar in welke stad speelt Maupie morgen? Ik heb het alleen maar 10.000 keer gezegd. Maar toch, Maupie speelt morgen in de handelsbeurs. Maar welke handelsbeurs van welke stad? Ik heb graag jouw antwoord nu in de VRT Max-app nodig. En zet er misschien ook even je e-mailadres bij. Dat is al iets extra handiger. Let me know.
1: Studio Brussel. Ons anthems. The party never stops.

Just a little bit more. Burder, maar ook deze Drugs from Amsterdam. Je kan nog gaan feesten. Je moet gewoon het antwoord weten op de vraag die ik zo net heb gesteld. Hij speelde al op Coachella en morgen gewoon in... En het is alleszins niet Amsterdam.

0: heel goede avond bij Studio Brussel. Met wie spreek ik?
1: Met Ruben van der Weijer.
0: Ah, dag Ruben van der Weijer. Je hebt een berichtje gestuurd in de VRT Max-app. Ik vroeg natuurlijk Alexelle een vraag. En de vraag is, in welke handelsbeurs speelt Maupi morgen? En jij stuurde...
1: In Antwerpen.
0: Maar ja, het zou wel zijn. Heb jij plannen morgen?
1: Nee, absoluut. Eigenlijk ging ik naar de voetbal van de OHL Vrouwen. Maar okay. Ik zal dat maar afzeggen.
0: ja, Maupi, voetbal... je bent van Herent, je ziet het zitten om een keertje af te komen naar Antwerpen dan.
1: Sowieso, ja.
0: En ik heb nog meer goed nieuws, want het is een duo-ticket, dus je mag nog iemand meenemen.
1: Oh, oké. Ik zal nog nadenken wie ik ga meepakken.
0: Zeker, Ruben. Ik ben jaloers op jou. Het gaat zot cool zijn. Veel plezier morgen bij Maupi in de handelsbeurs.
1: Dank je wel.

zijn gewoon nog tickets beschikbaar. Hij speelt morgen in Antwerpen in de Handelsbeurs. En straks, na 10 uur, dan speelt hij ook gewoon een uur lang hier bij ons. Tijdens Oens & Vibes heeft exclusief voor jou een mix gemaakt om je te amuseren op je zaterdagavond. Straks Mal P een uur lang exclusief in de mix tijdens Oens & Vibes. Van vorig jaar is deze Burder.

0: in Antwerpen. Dat is een heel erg leuke, tof feestje om te doen op een zondag. Dat is morgen, maar binnenkort ook een heel tof, goed feest in Leuven. En daar zitten wij voor iets tussen. Oh jawel, nog 2 weken en dan is het zover. Club Oens in het depot in Leuven. Op vrijdag 16 oktober dan trekken we dus richting Leuven met ons eigen feest. Tickets die zijn al online, dat kan je bestellen via de website van het depot. En de line-up, ach, die ziet er serieus mooi en goed op uit. Bijvoorbeeld DJ IP komt spelen, Alicia Besco, Maraskina en kleine Frio. En die laatste zelf komt ook uit Leuven en die heeft nog een kleine boodschap voor jullie.
1: Jojo, kleine Frio hier. 16 oktober speel ik in het depot op Club Oens samen met DJ IP, Maraskino en Alicia Besgo. Super veel zin in, serieuze thuismatch. Ik verwacht jullie daar allemaal.

Heerlijke nieuwe van LP Rhythm. How you feeling? And how you feeling tonight? Zullen we nog een stapje te zetten in de wereld? Ik heb nog een beetje gepuzzeld aan de partyagenda. Die komt zo meteen jouw richting uit. And guys, I love to be with you hier elke vrijdag en zaterdagavond. Maar nu doet mijn hartje toch een klein beetje zeer, want het is dik feest in de botaniek vanavond. Met deze Dizzy Rascal.

Want ze spelen op een zonnewende in de Garage Club met een heel erg mooie line-up. Kyle Starkey gaat nog draaien. Different. Lisa Korver en natuurlijk de organisatoren zelf. Geheimzinnig. Back-to-back met Knijs. Maar ook deze girls. Don't Think. Volgende week in de Garage.

Zometeen nog meer partytips voor jou. Maar het allergrootste feest van vanavond, allee, voor mij persoonlijk, is dat toch wel Lil Louis in de Ampère. Het is echt een living legend. Lil Louis, hij wordt wereldwijd wel beschouwd als een van de absolute aartsvaders en pioniers van de Chicago house music. De founding father van house. Hij begon al op 12-jarige leeftijd te DJ'en. In Chicago dus. En hij stond letterlijk aan de wieg van de overgang van disco naar house. Samen met de iconen, ja, noem ze maar op, Frankie Knuckles, Ron Hardy. Ze vormden samen echt de blueprint van de clubcultuur. Hij organiseerde, wat heel veel mensen trouwens beschouwen, de allereerste rave ooit ter wereld. En misschien heeft hij wel een van de meest invloedrijkste dance tracks ooit gemaakt. Jawel, deze French Kiss.

Maar toch ook wel zeer gewaagd voor zijn tijd. Door de switch van tempo en vooral ook door het zwoel erotische kreun, deze track. En hij was ook trouwens een van de eerste in Chicago die experimenteerde met tape edits. Dus door met een spoelenrecorder en een schaar fysiek de stukjes tape aan elkaar te plakken, maakte hij extended versions en loops van platen. En dat legde dan weer de basis van hoe house muziek later is geproduced. Weet je wel, de extended versions? Het is de koning van de dansvloer. Hij leeft nog. Het beste

0: die enorm lang duren. Lil Louis, French Kiss, hij is in de Ampère vanavond in Antwerpen. Zeg, veel feest in Antwerpen.
1: Get out there, get out
0: there. Want ook Vortex, die gaat spelen op het heel grote feest van Nova. Straks, na 10 uur, dan hoor je Mau P in de mix eerst, maar daarna hoor je ook nog een uur lang Vortex.
2: Hi, ik ben Vortex en straks kan je luisteren naar een set van mij hier bij Oens & Vites op Studio Brussel. Tot zo.
0: Tuning in.

er vanavond nog in de Garage Club. Want die is uitgenodigd door Nova. Die heeft daar een heel erg grote feest. Gisteren in de Kompas en vandaag in de Garage Club. Deze Portex die mag daar afsluiten. Maar enkel en alleen kan je daar nog gaan feesten als je een ticketje hebt. Want dat is natuurlijk hopeloos uitverkocht. Adriatique Atangar is nog bezig. Moest je daar nog binnen geraken. Die spelen tot 1 uur. Er is ook een goede drum and bass. Star Wars in Gent. Zo net gezegd, Lil Louis die speelt in de Ampère in Antwerpen, maar ook in Brussel heel wat te beleven. Gimmick Radio die viert een 2-jarig bestaan, maar ook naar The Fuse kan je gaan, want die zijn altijd open natuurlijk. Primal Instinct die gaat daar headlinen. Het is ook Traumnacht in Traum, dat is weer in Antwerpen met Vlada, Matmiran en Kuba. En morgen dan is er ook nog Mau Pi in de handelsbeurs in Antwerpen. Nog niet uitverkocht, daar kan jij nog bij zijn trouwens. En ik zal vooral blijven luisteren, want binnen een kleine pak 15 minuutjes, dan gaat Mau Pi voor jou in de mix, exclusief hier voor jou tijdens Oens Invite. Voilà, dat waren mijn partytips. Moest ik iets vergeten zijn? Hey, shout out.

0: Alright, dus na 10 uur dan krijg je nog Bouwpie. En na 11 uur dan is het tijd voor onze Oens resident Portex. Ik ga me niet meer aan je voorstellen, want hij draait al eventjes mee als resident. Hij is goed en hij is so back. Met als gewoonlijk ook heel veel unreleased tracks van hemzelf. Dat hoor je hier allemaal. Het enige wat jij moet doen is blijven hangen. Hij speelt trouwens ook op het grote Nova-feest vanavond in de garage. En hij mag de boel daar afsluiten. Dus hij is een heel goede opwarmer. En het feest gaat pas echt begonnen. The party never stops. Keep tuning in.
1: En toen, nadat Tuur had geghost...
2: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Amory de Mulder, dat is klare taal.
7: Ja, absoluut. Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
8: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
7: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
6: En dank je, Amory. In Rusland, in Siberië, is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte de vrouw als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russische ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog altijd niet duidelijk. En in Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Zij vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National of RN is volgens de peilingen favoriet in de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
9: Je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve on pourra plus le faire.
6: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuelen en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en voormalig Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop hij stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Guy Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Sport, een opmerkelijke uitslag in de Nations League voetbal. Engeland is met 0-7 gaan winnen in Kroatië. En dat is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Voor de Engelsen scoorden Saka en Kane elk twee keer. Het weer, vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. En het wordt erg zacht opnieuw tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel. Valérie Wijnands.
0: Morgen kan je overdag goed gaan dansen in de handelsbeurs in Antwerpen op deze Maupi. Maar nu is hij een uur lang voor jou in de mix tijdens Oens Invites.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: helemaal opgewarmd voor morgen, want dan speelt hij in de handelsbeurs in Antwerpen. Deze Maupi. Herbeluisteren kan altijd via VRT Max. Studio. Ons.
1: Brussel. Het is 11 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrecht. Na het leerlingenprotest van afgelopen donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, dat meldt het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken en de andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Een van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen besparingen in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de laatste tijd meermaals onder vuur genomen met onder meer aanvallen op bruggen. En het heeft diplomaten en buitenlanders vandaag opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een doelwit, zegt Zelensky. Van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: We moeten terugslaan, zegt Zelensky, want Rusland is niet geïnteresseerd in onderhandelen. In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkutsk en zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzondere besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Andes in Peru hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Treptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. Foto's in onze app. Diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog in de Andes. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. Het wordt opnieuw erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.
4: Hi, ik ben Portex en het komend uur kan je luisteren naar mijn set hier bij Oense Vibes op Studio Brussel. 90% van de set is eigen werk met vooral unreleased tunes en mijn upcoming releases.
3: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

Spinning the whip.

0: Hi, ik ben Partex en je luistert naar mijn mix hier tijdens Oens Invites op Studio Brussel.
1: Oens Invites.
2: Studio Brussel.

Hi, ik ben Portex. Je bent nu aan het luisteren naar mijn mix hier op Oens & Vites op Studio Brussel. Je herkent deze track misschien wel. Het is Born Slippy van Underworld in mijn eigen remix. Deze remix staat trouwens als free download op mijn Soundcloud. Ga het zeker even checken.

0: Hi, ik ben Partex en het afgelopen uur luisterde je naar mijn set tijdens Oens & Vites op Studio Brussel. Studio Brussel. Oens.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, dat met het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Eén van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Eén van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen de besparingen in het onderwijs. De relschoppers mengden zich onder de betogers. In Amsterdam heeft de politie een man van 32 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht bij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanval op Kiev. Dat was de klare taal vanavond van president Zelensky. Uitleg door Amory de Mulder.
2: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
3: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond. Of course, just like them, any civilian objects.
2: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
1: In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. Bij het bosbrand in de buurt van Machu Picchu in Peru zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Het vuur woedt sinds gisteren in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor bezoekers van de ruïnestad. En ook bussen met toeristen rijden op amper honderden meters van de brand. En die breidt snel uit nu door de droge weersomstandigheden. De brand zou ontstaan zijn door boeren die de resten van hun gewassen opstoken. Nog in Peru in de Andes hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Het reptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en de 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. De diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog daar in de Andes. Foto's in onze app. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. Het wordt erg zacht tot 23 graden. Zo zaterdag 3 oktober. Zit erop. Een goede nacht.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het parket. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een schoolgebouw. Een van de twee is onder voorwaarden vrijgelaten. De scholieren protesteerden tegen de besparingen in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen liever bombarderen als reactie op de aanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
2: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
3: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
2: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
1: En in Amsterdam heeft de politie een man opgepakt van 32 na de dodelijke schietpartij van de voorbije nacht nabij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Delies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart.